0: stootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost. Huis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
1: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Hans, ik woon in Hoorn en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
1: Hi, hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: een muziekmiddag.
1: Iedere zondag
0: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: 1970.
2: De muziekmiddag.
0: Met Lilian van der Loft.
3: 1987. 1990.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Hoorn.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 5:00.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:00.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Leon uit Wormerveer.
1: Ik ben Lara uit Andijk.
2: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
3: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
4: Ik ben Wanne uit Amsterdam.
5: Ik ben Monique uit Castricum.
6: Ik ben Willem, wat leuk je broer. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 7 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
1: 1987.
0: 1969.
1: 1977.
0: 1982. Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: 8 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft gesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon. Dat was volgens Israël weer een reactie op aanvallen van Hezbollah op Israëlische strijdkrachten. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijven raakten bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs en contant geld, maar dus ook een schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust en Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer dan nog. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui. Mogelijk ook weer met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt dan tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen volgt dan wederom een zonnige en warme zomerdag. Het wordt in het zuiden weer meer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
16: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
17: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
16: Echt?
17: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
20: Agenda.

0: astronomische zomer die gaat beginnen om 10:55 deze ochtend, lieve mensen. Hou het in de gaten, hè. Alweer voel je dan de omschakeling, nee hoor. Maar dat is wel meteen ook de langste dag van het jaar vandaag. En daarna worden de dagen weer korter. Jamie, nee, nu alweer. Nou ja, dat is wat het is. Welkom in de agenda, de tips om erop uit te gaan. Elke zaterdag en zondag tussen 8 en 10 hier op de radio. Het grootste podium van Noord-Holland. En dan kun je op gaan staan als je iets organiseert. En dan dat melden aan heel Noord-Holland. Of je gaat als publiek er gewoon lekker naar luisteren. Om te kijken en te luisteren dus wat er allemaal voorbij komt hier in de agenda. Bijvoorbeeld het weer met Jules Gernhard. Jules, goedemorgen.
1: Ja, Marcel, goedemorgen.
0: Ja, ik zei net al, de astronomische zomer begint om 10:55 hedenochtend. En is het dan ook meteen een zomerse dag vandaag?
1: Nou, ik zou het hem wel zo willen noemen. Al zijn de temperaturen niet overal boven de 25 graden. Dat is gisteren natuurlijk ook maar 22, 23 graden aan zee. Maar het was natuurlijk een heerlijke dag. Lekker een verkoelend westenwindje. Na die recordwarme vrijdag uitgerend. En er was toch veel zon, dacht ik zo. Een paar puntjes waren er wel. Af en toe waren er wat wolkenvelden. En er kwam een enkel klein bijtje voorbij vanuit Zuid-Holland richting het Gooi. Bij Schiphol ook even een drupje regen. En dan gisteravond ook in Noord-Holland-Noord een enkele bui. Maar dat mocht weinig betekenis hebben. Ja, de maximumtemperatuur kwam zetten tussen de 22 en de 28 graden. Vanmiddag is het ook zo, ja, 23 graden direct aan zee. Even een noordenwind daar, met windkracht 4 tot 5. Texel ook gematigde temperaturen, maar in principe heerlijk weer. En voor de rest de maximum temperaturen van 25 tot 27 graden. En het blijft ook vandaag overal droog, denk ik. Dus in principe goed begin van de zomer.
0: Ja, dus het is niet, denk je, bloedverzingend heet. Het valt wel mee, wat dat betreft.
1: Nee, we kunnen wat hebben, sinds vrijdag, dacht ik zo. Met die,
0: ja, nee, dat is waar. Dus dat was wel een topper, zeg maar, vrijdag.
1: Klein beetje wind ook, windkracht 2 tot 3, af en toe een vlaagje windkracht 4. Okay. Dus het is wel vrij vochtig, het is niet echt benauwd. Maar het is echt een beetje lauw warm weer vanochtend en ook vanavond weer. Maar warmte, echt serieuze warmte hebben we natuurlijk niet vandaag.
0: Vind ik wel een goede, Jules. Lauw warm weer, die herkende ik nog niet. En dan begin volgende week, blijft dat een beetje zo? Of gaat het toch wel significant? Je kan het iets veranderen.
1: Nou, het blijft een beetje zo, denk ik. Okay. Hoge drukgebieden zijn op de Noordzee, dus dat geeft in principe stabiel weer. De luchtdruk is nu ook gestegen tot 1024. Overwegend droog, of vrijwel helemaal droog, tot het volgende weekend, durf ik wel te zeggen. Okay. Volgend weekend is er kans op een enkele regen- en onweersbuien. Gaat het patroon weer een beetje veranderen. Maar voorlopig hebben we toch heel vaak een noordoostenwind met meestal zonnig weer, zo goed als droog dus. En temperaturen, nou, pak een beetje tussen die 24 en de 28 graden. Maar aan de waterkant uiteraard ietsje lagere temperatuur.
0: Ja, Jules, weet je ook iets van de zonkracht? Want ik kan me voorstellen dat je nu wel echt moet smeren. Ja, dat roep ik altijd maar nu is het wel behoorlijk hoog, denk ik.
1: Ja, hij is hoog langs de dag van het jaar natuurlijk. Het maximum zonkracht bij ons is, dacht ik, 8 en 8,5. Moet je echt een kraakheldere lucht hebben. Heel weinig stof enzovoort, ook in de hogere luchtlaag. Ik dacht dat de maximum zonkracht voor vandaag is 7. Dan moet je even bij zonkracht RIVM googlen.
0: Ja, maar dat is behoorlijk, toch?
1: Je hebt zo'n meter bij je site staan van zonkracht.
0: Ja, wel even smeren dus, hè? Niet zomaar laten.
1: Ja, sowieso smeren natuurlijk. Het is allemaal vrij fel als de zon goed doorkomt. Maar er zijn ook een paar bewolkte momenten.
0: Ben je zelf trouwens een zonliefhebber, Jules? Zit je er graag in of zeg je nou liever schaduwtje even?
1: Nou, ik zit er wel graag in. Niet echt in die volle zon, zo gezegd. Maar zo lekker in een beetje namiddag ben ik wel voor een zonnetje te porren.
0: Ja, vooral ik vind dat als morgens het lekkers en s'avonds het lekkers als het mooi weer is. Want dat ik weet niet. Dus als morgens zit nog wel een beetje frisheid in de lucht. En dan wordt het zo langzamerhand warm. En dan s'avonds wordt het ook weer aangenaam. Dat is heerlijk. Ja.
1: Klein beetje wind erbij maakt het allemaal heerlijk.
0: Het is wel echt zomer nu, hè? Een heerlijk gevoel eigenlijk.
1: Het is
0: wel
1: de bedoeling. Het nieuws is ook dat de avond blijft natuurlijk lang heel licht. Ja. De zon gaat pas onder rond 2-3 minuten over 10. Dat blijft ongeveer een week zo. Ja. En de zomer is uiteraard ook het langste seizoen van het jaar.
0: Mooi, hè?
1: Want de herfst begint pas op 23 september.
0: Ach, hou op, daar moeten we nog niet aan beginnen, Jules. Die herfst die zit er nog niet in.
1: Nee,
0: laten we ons even concentreren op de zomer. En vandaag is natuurlijk de astronomische zomer dan ook begonnen. Nou, dat zeg ik nou wel, maar dat is pas 10:55.
1: Ah, gaat lukken.
0: Ja, het is al wel heel precies hier. Ik spreek je over een uurtje weer in de agenda.
1: Zo is dat.
0: Tot zo, Jules.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: ochtend dan Shinna Spiro op de radio. Material Lover was dat.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
0: Ja, voordat ik het voicemailtje laat horen, zometeen ga ik even bellen met het Kunstfort over een groepstentoonstelling met een mooie titel: De vergetelheid was onvermijdelijk. En dan vraag je meteen af, wat is dat? Nou, ga ik zo meteen over bellen. Eerst maar even de voicemail inderdaad op 088-8505-707 kun je een berichtje inspreken. Maximaal een minuut zenden we uit op de radio en dan komen er hopelijk meer mensen op je, ja, wat je organiseert, af. Dat zou mooi zijn natuurlijk als dat gebeurt. Eens even zien. Voice mailtje, zal ik nog even draaien van het Alkmaars Prachtkoor. Komt u aan hoor.
2: Hallo, dit is een bericht van het Alkmaars Prachtkoor. Op zondag 21 juni gaan we weer zingen. En met een heel prachtig optreden over een lach en een traan. Om 3:00 begint het en om 2:30 gaat de zaal open. De entree is €5 in het wijkcentrum Overdie aan de Van Maarlandstraat in Alkmaar. We zien u graag verschijnen en bij al die mooie liedjes. Als u ze kent en als u het fijn vindt, mag u zelfs meezingen. Hartelijke groet van de mensen van het Alkmaars Prachtkoor. We zien u graag.

0: Je luistert naar NH met een liedje van Will to Power. Het liedje heet Baby, I Love Your Way. Ach,
1: en de agenda.
0: De agenda, de tips om erop uit te gaan. Tot 10 uur nog hier op de radio. En ja, er komt van alles voorbij, hoor. Ja, dat is het mooie van de agenda natuurlijk. Want er gebeurt heel veel in onze mooie provincie. We gaan nu even naar het Kunstfort, als je het goed vindt. Dan nemen we, nou ja, neem ik je eigenlijk mee samen met Rabia. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ben je al een beetje wakker?
2: Ja, hoor.
0: Wel, hè?
2: Dat wil wel lukken.
0: Heel veel mensen slapen niet helemaal goed met als het 's nachts wat warmer is. Heb je daar last van of zeg je, nou nee, prima eigenlijk?
2: Nee, dat gaat nog wel.
0: Oké, ja. Nou, vind ik ook. Ik vind het ook wel een lekker gevoel eigenlijk wel. En word je eigenlijk welkom met een soort achterstand, maar dan haal je dan op een of andere manier weer in, omdat het zo mooi weer is. Wij gaan naar de vergetelheid was onvermijdelijk. Nou, dat is wel... Daar moet ik even over nadenken als je het goed vindt.
2: Doe maar.
0: Ja, ik denk er even over na. Ja, het klinkt een beetje zwaar op de hand, maar is dat ook zo? Of ben ik dan, zit ik verkeerd?
2: Ik weet niet. Hoe bedoel je dat zwaar op de hand?
0: Nou ja, dat het misschien wel een zwaar thema is voor deze groepstentoonstelling in het Kunstfort.
2: Mm-hmm.
0: Niet.
2: Ja, ik vind zelf ook van me niet.
0: Nee, nou,
2: maar
0: dat kan ook.
2: Er ligt wel iets onder.
0: Oh.
2: Kan ik vertellen waar het over gaat?
0: Ja,
2: dan kan
0: dat
2: zelf beslissen of je vindt dat het zwaar op de hand is.
0: We geven heel opnieuw, Rabia. Ga je gang. Maar we zijn gewoon live in de uitzending, maakt niet uit.
2: Maakt niet uit, nee. Doen we niet moeilijk over.
0: Nee hoor. Nee, vertel maar gewoon waar het over gaat. Ik hou mijn mond.
2: Precies. Ja. Precies. dus die tentoonstelling gaat over wat wij mensen graag willen bewaren en willen doorgeven. En dat kan zijn persoonlijke herinneringen, spullen, kennis. Maar het kan ook zijn wat we als generatie willen doorgeven. En het zou ook kunnen zijn wat we als beschaving uiteindelijk door zullen geven. Dus die tentoonstelling gaat ook eigenlijk over de archeologie van de toekomst. Dus stel dat er ooit een nieuwe beschaving zal zijn, die spullen en overblijfselen van ons.
0: Mm-hmm.
2: Hoe komt dat dan over? En wat voor verhalen zullen er dan bij verzonnen worden?
0: Nou, dat klinkt al heel mooi, maar hoe geef je dat vorm in zo'n tentoonstelling daar bij jullie?
2: Ja, nou, dat is natuurlijk de grote vraag.
0: Ja.
2: Gelukkig zijn er best wat kunstenaars die ook bezig zijn met dit soort thema's en die nadenken over de toekomst en ook juist heel erg over het verleden. We hebben er 8 geselecteerd, internationale kunstenaars, die bij ons werk laten zien. En er is er bijvoorbeeld eentje, Winnie Klaasens uit België. Zij is helemaal gefascineerd door speeltuintjes en hoogspanningsmasten en ruimtestations en satellieten.
0: Okay, ja.
2: En maakt in miniatuur die dingen na.
0: Oh.
2: En maakt daar ook video's over waarbij eigenlijk die dingen allemaal een soort eigen karakter krijgen. Dus je ziet de dansende en zingende hoogspanningsmasten die Future Archaeology ook zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En dus dit is een hele lichte eigenlijk vorm, een beetje grappige, een beetje speelse vorm. Waarbij je inderdaad, tenminste ik ga dan meteen nadenken van ja, wat gebeurt er eigenlijk met al die dingen die wij in het landschap hebben staan en al die leuke speeltuintjes
0: die ontworpen zijn.
2: Ja, wat denkt men er later van?
0: Ja, nu zijn er heel veel kunstenaars die hier aan deelnemen. Je noemt er net even eentje, Winnie dan, uit België. Maar hoe krijg je die mensen sowieso bij elkaar? Kom je met een soort van, nou, hier willen we een tentoonstelling over houden in het Kunstfort en dan gaan zij aan de slag. Hoe werkt dat eigenlijk? Of hebben zij al dingen gemaakt?
2: Ja, nee, dat is eigenlijk helemaal mijn job. Ik ben de curator van de plek.
0: Je zoekt ze bij elkaar.
2: Ja, dus ik ga de hele tijd op pad om te kijken waar de kunstenaars op dit moment mee bezig zijn. En dan denk ik, hier kan ik wel een thema van maken wat ook op een bepaalde urgentie in de wereld inspreekt of wat inspeelt of wat de mensen laat nadenken. En dat had ik hierbij ook.
0: Ja, dat is het mooiste beroep op de wereld, hè, wat dat betreft, lijkt me toch? Of zit ik verkeerd?
2: Ja, het is fantastisch. Ja. Want je kan heel erg bezig zijn en met mooie dingen. En met ja, het hier en nu. Want je ziet in de krant en op de radio hoor je heel veel over beslissingen die genomen worden over het landschap. Of nou ja, een ander project gaat bijvoorbeeld ook over objecten, artefacten uit de oudheid die worden opgegraven in oorlogsgebieden in Syrië en Irak. Ja. En dan verhandeld via Facebook. En de kunstenaar die is dus geïnfiltreerd in een van die

0: mensen in ieder geval even zijn opgevierd van hun stoel of bank of weet ik waar ze zijn. En even denken van, we moeten gewoon even naar het Kunstfort om naar de vergetelheid was onvermijdelijk te komen kijken.
1: Het is heerlijk cool op het fort,
0: ja,
1: hè?
0: Vandaag wordt hij geopend, lees ik hier. En tot en met 13 september nog te zien. Dus op zich tijd zat om daar even naartoe te gaan. Maar vandaag is de feestelijke opening, hè? Om 2:00.
1: Ja, zeker. Ja, ja, vanaf 2:00, ja.
0: En kun je gewoon komen of moet je er toch even aanmelden? Wat is handig, denk je?
1: Nou, je mag je aanmelden via info@kunstfort.nl. Maar we vinden het heel leuk als je gewoon komt, hoor.
0: Ja, en het is lekker cool wat je al zei. Dus lekker om daar even naar het fort toe te gaan. info@kunstfort.nl. En natuurlijk voor alle informatie ook gewoon op www.kunstfort.nl. Ja, ik wou dat ik meer tijd voor je had, maar hier moeten we het even mee doen.
1: Nee, dat is helemaal prima.
0: Ja, ben je er blij mee?
1: Vond je het nou zwaar?
0: Nou, we moeten wel even over nadenken. Maar ja, moet ook gewoon weer door. Dat is wel een beetje een dingetje. Dus ik heb er nu even geen tijd voor om daarbij stil te staan. Maar ik hoop dat er een aantal luisteraars tussen zitten, inderdaad, die wel even iets nu meegekregen hebben. Daar doen we het voor.
1: Leuk. Ja.
0: Ga ik even een plaatje draaien, even bijkomen. Goed?
1: Oké, doeg.
0: Fijne dag.

0: Zo, daar waren de Bee Gees hier in de agenda op NH met het liedje To Love Somebody.
1: De agenda.
2: NH.
1: NH.
0: En even rustig aan doen. Meer muzikaal vernuft, wilde ik zeggen. Dat lijkt me wel een leuk woord. Krijgen we nu van Willem Strooman zelf. Willem, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij iets muzikaal voor ons in petto hebt.
3: Absoluut waar. Wij zijn met z'n vieren de Stichting Classic Concerts in Zandvoort, AZ. En wij organiseren dus 10 keer per jaar een concert. En het is vandaag dus dan, het is een beetje warm weer. Maar lekker cool in de kerk.
0: Ja, dat cool in de kerk.
3: Weer, ja, daarom. Dat is, die dorpskerk, dat is een prettige ruimte om te verblijven. Mm-hmm. En we hebben vanmiddag dus een blazersensemble. En dat heet Septentriones.
0: Oh, dat klinkt Spaansachtig.
3: Ja, dat zou je bijna denken. Italiaans? Maar het is Italiaans-Latijn.
0: Oh, kijk.
3: En dat is eigenlijk de Latijnse benaming voor...

0: het sterrenbeeld de grote beer.
1: Oh, kijk eens, zitten we daarin toevallig? Ik heb geen idee.
0: Ja, daar zitten we in, want de leider van het gezelschap... Ja. Die woont, dat is Herman Draaisma, die woont namelijk aan het adres De Grote Beer in Amsterdam-Noord. Er is een buurt waar alle straten sterrenbeelden en sterren en weet ik wat allemaal hebben. En zij vonden dat een leuke naam, want een aantal spelers wonen daar ook in de buurt. Mm-hmm. En dan is het zo dat dat sterrenbeeld, de Grote Beer, dat bestaat uit 7 sterren, vandaar dus dat sep. Staat er 7, maar die laatste ster die staat dus dwars op die andere 6. En die vormen op die manier een pijl. En die wijzen dus dan naar de Poolster.
1: Jongen, jongen.
0: Dus de scheepvaart hebben eeuwenlang het zicht op die Poolster gevonden door te zoeken naar het sterrenbeeld De Grote Beer.
1: Navigatie, en, ja.
0: Ja, navigatie. En dat was natuurlijk een hele leuke... Dat heeft dus niks met muziek te maken.
1: Nee, helemaal niks.
0: Maar met het idee dat die mensen die woonden daar... en dachten, ja, hoe gaan we ons nu noemen? Ja, de Amsterdam-Noordspelers. Ja, dat klinkt ook een beetje gek.
1: Ja, ja.
0: Nee, wacht eventjes. We doen dat zo. En de Grote Beer, ja, als je nou zegt de Grote Beer komt... weet ik niet of dat zo aantrekkelijk klinkt.
1: Nee, klinkt toch gek.
0: Daarom, de Septentriones. Ik vind dat
1: heel mooi.
0: Meest uitgekozen.
1: Nou, mooi dat je die naam nog even hebt geduid. Maar wat voor muziek kunnen we dan verwachten? Dat is belangrijk.
0: Ja, het repertoire dat zij spelen is doorgaans eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
1: Okay.
0: En nou is het zo dat dat ensemble, het zijn dus 10 blazers plus een contrabas.
1: Mm-hmm.
0: Nou, er is geen componist die iets schrijft voor 10 blazers en contrabas.
1: Nee.
0: Maar wat je dan doet als gezelschap, dat je dus bewerkingen maakt van bestaande stukken.
1: Ja,
0: en die bewerk je dus voor dat ensemble, voor de instrumenten die dus voorhandig zijn. En dat hebben zij gedaan. En even mijn brilletje erop zetten. Want
1: ja, even een brilletje bij ons. Dan
0: Het is moeilijk lezen.
1: Het lastig lezen natuurlijk.
0: Het is heel klein allemaal geschreven.
1: Oh,
0: zo. Maar...
1: Ja, maar daar kom je. Kom erop.
0: Zij spelen dus 8 Russische volksliederen.
1: Ja.
0: Van Anatoly Liadov. En die leefde van 1855 tot 1914.
1: Okay.
0: Dus dat is precies die tijdsperiode.
1: Ja.
0: En hij was dus namelijk als componist een leerling van Rimsky-Korsakov. En dat is natuurlijk wel een bekende naam.
1: Ja, komt wel bekend voor, vaag in de...
0: Ja, wel, dat is dus inderdaad een Russische 19e eeuw.
1: Ja, als je niet zo in de componist de Russische periode...
0: Nee,
1: maar...
0: ja, ik dan toevallig wel, maar...
1: Ja, ja, wel toevallig. Ja, en een hoop mensen die luisteren misschien ook wel niet, maar laat je dan verrassen, want we hebben niet zoveel tijd meer, Willem. Dus we moeten snel vertellen waar het is en zo.
0: Ze spelen er onder andere ook muziek van Max Reger.
1: Ja.
0: En dat is een Duitse orgelcomponist, waarvan ik nooit geweten heb dat hij dus andere muziek dan orgelmuziek geschreven heeft. Maar voor piano, ja, dat is natuurlijk zo. En dat hebben zij ook omgezet in muziek voor de twaalflazers.
1: Maar Willem, voordat de tijd om is, willen we heel graag weten waar we precies moeten zijn, hoe laat, enzovoort, enzovoort. Heel belangrijk natuurlijk.
0: Ja, het is vanmiddag om 3:00 in de protestantse dorpskerk op het dorpsplein in Zandvoort aan Zee.
1: Nou, helemaal duidelijk. Volgens mij hebben we al informatie gehad. Heb je nog een website waar we nog dingen op terug kunnen snuisteren? Of?
0: Ja, dat is classicconcerts.nl.
1: Classicconcerts.nl, helemaal op zijn Engels dan, behalve dat .nl.
0: Ja. Jullie kunnen gewoon komen, want we hebben nog plaatsen vrij in de kerk.
1: Ja, kom in de kerk.
0: Mensen kunnen anders, voor volgende concerten, dus bestellen via de website. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
1: Maar nou, Willem, fijn dat je even belde. We hebben toch een mooie muzikale intermezzo van jou meegekregen. En natuurlijk daar lekker in de Koele Kerk in Zandvoort.
2: De agenda. Muziekmiddag.
3: Iedere zondag.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De Muziekmiddag.
2: 1970.
3: De Muziekmiddag.
2: Met William van der Lof.
3: 1987.
2: 1990.

0: Nou, daarom hebben we vandaag ook een blouseje aangetrokken. Elton John en I guess that's why they call it the blues. Ach.
1: NNH. De agenda.
0: Nou, dat was heel flauw, maar toch ook wel weer leuk, hè? Vond je ook niet? Dit is de agenda, elke zaterdag en zondag tussen 8 en 10. De tips om erop uit te gaan. En we gaan nu even naar een boerenlandver. Dus iets compleet anders van wat we de afgelopen tijd hebben gehoord hier in de agenda. Maar dat is juist het leuke ervan natuurlijk, hè? Els van der Klein. Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de slierkoek?
2: Nou, die ligt gebakken en wel in kratten in de kerk in Oosterland.
0: Ja,
2: wat om vanochtend dan vervoerd te worden naar Westerland.
0: Ja, wat is nou een slierkoek?
2: Ja, een slierkoek, dat is eigenlijk een langwerpige koek. Die past bij een traditie, een Wieringer traditie op Oost-Wieringen. Waarbij die koek werd gebruikt zo rond de Pinksterdagen was dat. En dan werden er wedstrijdjes gedaan wie de koek zo ver mogelijk weg kon gooien.
0: Ja, okay.
2: En daar werd ook op gewet.
0: Oh, er was ook nog een spelcomponent. En is het een soort ontbijtkoek eigenlijk, waar als je hem proeft en ziet?
2: Je kan het vergelijken, die smaak, de kruiden ook die erin zitten, die doen denken zeker aan een ontbijtkoek. Het is net even wat compacter.
0: Wat bedoel je, compacter?
2: Nou, de structuur van de koek.
0: Oh, zo. Ja, ja. Maar goed, maar dat is allemaal op de boerenlandver te verkrijgen natuurlijk. Hè? Die koek, wat houdt het nog meer in? Want het is echt een dorpsfeest daar, hè, in Westerland.
2: Westerland, die doet enorm zijn best om dat is dan dit weekend, hè, om 3 dagen lang van alles te organiseren voor alle leeftijdsgroepen. En wij zijn dan uitgenodigd specifiek voor vandaag, voor de boerenlandver. Daar staan enorm veel kraampjes met allerlei mooie producten. En wij zijn ervoor uitgenodigd om daar ook onze verkoop te laten plaatsvinden.
0: Ja, nou, wel grappig, een soort traditie die ik nog helemaal niet kende. Die slierkoek ook niet. Nou, misschien zitten sommige mensen te luisteren en denken, nou, natuurlijk wel, maar ik had er nog nooit van gehoord. Is die alleen maar ook verkrijgbaar in die contrij of ook nog ergens anders in de provincie bijvoorbeeld?
2: Nou, in principe, het is dus echt iets van Wieringen. Ja. Het recept voor de koek komt ook bij een historische bakkersfamilie vandaan. De bakker Oden uit Hippolytushof. En dat recept, dat slierkoeken, dat spel, dat vindt nu niet meer plaats. Ja. Maar veel Wieringers, en met name denk ik ook wel wat oudere Wieringers, die kennen die koek zeker nog. En met dat oude recept is die koek dus opnieuw gebakken bij Bakkerij Raad in Medemblik. Katrien Ode, die leeft nog, hè, van de bakkersfamilie. Die heeft ook een middagje meegeholpen, want ze is al op leeftijd. Dus, en de eerste keer dat wij dit deden was in februari van dit jaar. En dat bracht best heel wat teweeg aan nostalgie, denk ik, ook op Wieringen.
0: Oh ja?
2: We waren in no time waren we van onze koeken af.
0: Oh, was je helemaal uitverkocht opeens?
2: Ja. En toen zeiden we ook, toen kwam ook de uitnodiging van de boerenlandser. En wij waren dat zelfs natuurlijk ook van plan om de mensen die teleurgesteld waren dan alsnog een kans te geven.
0: Nou, kan dus vandaag.
2: Dat kan dus vandaag op de boerenlandser. Vanaf 11 uur zijn de kramen open. En de hele happening duurt tot 5 uur vanmiddag.
0: Ja, niet alleen de slierkoek, maar nog veel meer uit te beleven.
2: Nog veel meer, deze waren een uitgebreide markt met heel veel verre, heet dat.
0: Nou, leuk. Ik verwijs even naar de volgende website, want daar staat eigenlijk alles bij elkaar. Dat is het dorpsfeestwesterland.nl. Dorpsfeestwesterland.nl. En vandaag is dus nog de hele dag die markt daar. En jij gaat er weer staan met je slierkoek.
2: Gaan we zeker doen.
0: Hebben we daar ook weer wat van geleerd? Ja, weet je dat nooit. Ik ben wel benieuwd hoe het smaakt trouwens. Maar goed, dan moet ik helemaal die kant op komen.
2: Dan moet je maar langskomen.
0: Hier in Hilversum krijgen ze niet, denk ik, of wel?
2: Nee, zeker niet.
0: Dat is jammer. Nou, dan komen we wel die kant op. Het is niet anders. Dat is misschien ook wel leuk trouwens, hoor. Ik bedoel, dorpsfeestwesterland.nl. Niet alleen de slierkoek, maar alles wat daar te doen is. Heel veel activiteiten daar. Ook, dat is allemaal voor de onderhoud van de kerk ook. En er zijn andere kramen. Er is van alles te doen. Leuke tip om vandaag even te gaan doen. Dankjewel, Els. En ik hoop dat de koeken weer als zoete koeken over de toonbank vliegen.
2: Nou, daar gaan we vanuit. Dat moet gaan lukken.

0: liedje kun je gewoon meezingen. De Carly Simon was dat op NH met Your So Fan. Je denkt vast dat het liedje over jou gaat. Daar komt het eigenlijk een beetje om neer. Eens even zien. Nou, we zitten alweer tegen 9 uur aan. De eerste uur van de agenda zit erop. En de tips komen ook binnen via WhatsApp. Nou, ik heb natuurlijk liefst dat je belt of een voicemail inspreekt. Maar dat kan natuurlijk ook. Dus ik denk, ja, ik durf dat allemaal niet op de radio. Goedemorgen Marcel. Nancy schrijft dat. Wil jij doorgeven dat in het bijzonder voor de inwoners van Hollandskroon op zaterdag 27 juni, dat is volgende week pas, het tweede inwonerstoernooi Jeu de Boule wordt gehouden in Anna Paulowna op het sportcomplex Kleine Sluis. Voor iedereen die het wil proberen, Jeu de Boule dus. Het duurt van 10:30 tot 3:00, kost €5. Nou, dat is nog wel te doen. Aanmelden, het kan nog tot net morgen. Daarom stuurt ze het ook vandaag, want anders kan het aanmelden niet meer. Via www.jeudeboule.kleinesluis.nl. Bedankt. Van Nancy. Nancy stuurt dat bericht. Dus aanmelden kan via Jeu de Boule zonder S. Kleinesluis.nl. Nou ja, zo werkt toch als een soort intermediair natuurlijk. Hè? Gewoon een berichtje sturen en dan lees ik dat gewoon op. Ja, prima. Er komt nog een uurtje agenda aan. Dus ik zou zeggen, ga nog even lekker een kopje koffie halen. Of doe wat je moet doen. Doe ik dat ook even. Even bijtrekken. En dan zometeen nog een uurtje agenda met hele fijne dingen erin. Bijvoorbeeld, zoals altijd op zondag, het monument van de week. En deze week is het volgens mij... Is het geen monument? Wat is het dan? Nou, dat horen we zometeen wel van Stella van Heesik. Tot zo.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
13: Ik ben Chris uit Amsterdam.
14: Ik ben Monique uit Opdam.
15: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
16: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
17: Noord-Holland. 9 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijzen daarvoor kwam hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de politie in Frankrijk een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk werk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon en de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
18: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
21: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
22: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
23: Dus het maken van staal wordt schoner.
24: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Maar moet dat dan in Nederland?
26: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
21: En wat levert dat dan op?
24: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
21: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
27: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
28: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
29: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
30: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
31: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
30: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
31: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
32: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.
0: daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Agenda.

0: Deze zanger heet Gino Vanelli. Hij is intussen 74 jaar geworden, een paar dagen geleden. En hij woont in, hij komt uit Canada, Montreal. Zou ik niet zeggen met zo'n achternaam, maar het is wel zo. Gino Vanelli dus en Wild Horses op NH.
1: De agenda.
0: En daar zit je nog gelukkig, hè, nog 44 minuten tips om erop uit te gaan. En met zometeen meteen een tip, een wandeling in Oud-Hoorn. Met Marjan Sijpen, een van de gidsen, die ga ik zo meteen bellen. Maar dat begint al om 11 uur, dus we moeten even snel bellen. Want dan kun je misschien nog aansluiten straks bij die wandeling. Want die is er nog gratis ook. Nou, dat komt voorbij in de agenda. Bea, die belde over een markt. Ik denk ergens bij Bachem in de buurt, meestal wel. Die gaan we dan ook nog even bellen om te vragen wat dat precies inhoudt. En ik zie dat ook de langste pannenkoekentafel in Hilversum-Zuid is. Daar kun je gewoon pannenkoeken komen eten vandaag tussen 3 en 6 uur. Nou, vertel ik zo meteen wel wat meer over. En over het weer, daar gaat Jules wat meer over vertellen. Jules Gernaert, goedemorgen.
2: Jazeker Marcel, goedemorgen.
0: Je bent wel helemaal wakker, hè?
2: Ik ben wakker, zeker inderdaad. Ja. Vandaag, het is ook geen straf natuurlijk met dit soort temperaturen. 20 tot 22 graden. Heerlijk begin van de dag, dacht ik zo.
0: Ja, toch? En dan kun je met een kopje koffie buiten zitten. Nou, heb jij niet gedaan waarschijnlijk, maar dat kan wel.
2: Dat gaat zeker nog komen, inderdaad. Of even in de teentuin straks, inderdaad.
0: Nou, ik zei net al, ze hebben zometeen een wandeling in Oud-Hoorn. Dat begint om 11 uur. Hebben ze het dan snik heet of valt het wel mee?
2: Nou, dan begint het wel wat warmer te worden. Kijk, nu is het een beetje zacht of warm of koel, zo zegt, relatief uiteraard. Na die warmte van de laatste paar dagen. Maar de temperatuur zal vrij snel oplopen. Zeker rond 11 uur heb je vaak een periode dat het eventjes een beetje benauwd is. Oh. In de middag wordt het dan wat beter, maar we kunnen wel tegen een warmtestootje,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
2: Inmiddels, ja, wel. Komt goed, Jorda.
0: Ja.
2: Nou, verder dus vrij van zon uiteraard. Met een paar wolkenvelden. Er is ook wat restanten landinwaarts van het regengebied met onweer ook. Wat vannacht uit het zuiden kwam. Kwam via Utrecht ook naar Gelderland. Dus een klein stukje Gooi-Neemsland, maar ging in principe onze neus voorbij. Dat is mooi. En de temperatuur is nu dus zo'n 1, 22 graden bij windkracht 2 tot 3 uit het noordoosten. De wind waait uit het noordoosten tot noord vanmiddag. Draait ook bij direct aan de kust naar windkracht 4 uit het noorden. Wellicht soms even windkracht 5. Hetzelfde geldt voor het Waddengebied. Geeft uiteraard weer wat koelte, relatief koelte in de kustzone. Met maxima van 22 tot 24 graden. Voor de rest wordt het 25 tot 27 graden. Met dus redelijk wat zon erbij. En met landinwaarts soms iets meer bewolking. Maar het is in principe een mooie zomerzondag.
0: Ja, en dan is altijd weer de vraag, Jules, blijft dat de komende dagen zo?
2: Ja, gaat de echte zomer inderdaad door met het mooie weer. Het mooie weer is natuurlijk vrij vroeg begonnen. Vaak heb je zo eind juni dat een beetje wat stabiliseert, een mooie weer wordt. Nu is het al wat eerder gebeurd natuurlijk. En het blijft deze week in principe ook vrij mooi weer. Met vrij vaak de zon erbij. Hoge drukgebieden boven Engeland en boven het Noordzeegebied. En storingen in principe op afstand. Wij zitten zo goed als droog, denk ik, tot het einde van de volgende week. Mm. Misschien dat er een keer een enkele bui voorbij komt. Net zoals gisteravond trouwens in het noorden. Maar het zal weinig om het lijf hebben. Geen onweer ook, denk ik. En de maximumtemperatuur mag je zoeken tussen de 24 en 28 graden in de meeste gevallen. Kijk. Misschien dat er woensdag bij de oostwind even iets hogere temperatuur is. Maar dat zal collega Jan Visser morgen wel gaan vertellen.
0: Ja, hier nou, zo weer terug, een soort van gegarandeerd mooi weer, de garantie. Gegarandeerd garantie, snap je het nog?
2: Ja, garantie inderdaad, ja zeker.
0: Zo
2: onder
0: klinkt het wel.
2: Gebruiksvoorwaarden, fair use policy, zullen we zeggen.
0: Oké, je zet niet je handtekening eronder, Jules, begrijp ik.
2: Ja, nou, dan wil ik het ook over deze keer.
0: Ja, doe het
2: geen
0: maar,
2: probleem.
0: Joh. Jawel, dat is gewoon prima zomerweer, daar komt het op neer.
2: Ja, niet te gek warm inderdaad. Vrij warm tot warm en flink wat zon. Maar goed, zon is natuurlijk vrij sterk, dus hou daar een beetje rekening
0: mee. Ja, dat zijn we net al goed. Smeren, smeren, smeren, dames en heren.
2: Yep.
0: Nee, dat rijmt. Hé, dat is misschien een leuk liedje. Goed, laten we gewoon ons concentreren op de agenda. Ik ga zo meteen bellen inderdaad met Marjan van de wandeling in Oud-Hoorn. Nou, daar kun je nog bij aansluiten. En hoe dat werkt, dat horen we zo meteen al wel. Ik wens jou een hele fijne zondag verder, Jules. En
2: hetzelfde.
0: Tot de volgende keer.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 08.

0: Lekker zeuwen dit weer, lijkt me wel een goed idee trouwens. Goeie tip. Teddy Swims was dat en Mr. Know-It-All op NH.
1: De agenda.
0: Ja, ik had het er net al even over dat ik ging bellen met Marian. Marian Zijpen, dat heb ik ook serieus gedaan. Marian, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent van een van de gidsen van de wandeling die in Oudhoorn gaat plaatsvinden aan de Koepoortsweg. De Koepoortswegwandeling heet die ook wel.
2: Ja.
0: En nu kreeg ik net een appje binnen van iemand, dus even zien. Goedemorgen, Marcel hier in Hoorn. In de binnenstad is het best wel bewolkt en de Ironman is bezig, dus druk in de stad. Wist je dat?
2: Ja, dat wisten we. Daarom hebben we juist nu de Koepoortswegwandeling gepland. Want die is helemaal buiten de stad.
0: Oh, nou, we hebben dat meteen helemaal weer gezet. Hoe mooi is dat, Marian?
2: Ja, daar denken we wel over na, hoor.
0: Ja, nou goed, dat we dat op deze manier even duidelijk maken. Om 11 uur begint die wandeling. Dus als je nu zit thuis en denkt, ja, ik heb nog wel zin in een wandeling daar in die buurt van Hoorn. Dan moet je wel even snel erbij zijn. Hoe werkt dat eigenlijk? Ja. Kun je gewoon aankomen lopen en dan ben je erbij?
2: Oh. Je kunt gewoon komen. We hebben de wandeling begint bij Lindendaal, het oude Sint-Jan ziekenhuis. En daar staan, ik geloof deze keer, 13 gidsen klaar om jullie van alles te vertellen over de Koepoortsweg.
0: Dat zijn er nogal wat. Jij bent een van die 13 gidsen.
2: Ja, dat klopt.
0: En wat ga je zo vertellen? Jij hoeft niet alles te vertellen natuurlijk, maar kun je een tipje van de sluier oplichten?
2: Nou ja, we vertellen natuurlijk over het ontstaan van de Koepoortsweg en het water wat ernaast loopt, gedeeltelijk nog, de tocht. Dat een hele belangrijke aanvoerroute was voor boten richting de stad. Waar de boeren dus, de boerenburgers en buitenlui hun producten brachten. En die kwamen dan via de Koepoort, of als via de tocht, via de waterpoort. En als ze lopend gingen, via de Koepoort, de stad binnen.
0: Ja, en kun je daar ook nog echt dingen zien die je kunt aanwijzen, waarbij je tekst en uitleg kunt geven? Of zijn er veel dingen over het wenen intussen? Hoe ligt het erbij?
2: Er is nog heel veel te zien. Ja. Het oude Sint-Jan ziekenhuis, wat nu Lindendaal is. Mm-hmm. Daar is nog wel wat van te zien. De oude villa. Het oude andere ziekenhuis, waar we ook wat over vertellen. Ja, de Koepoort is er niet meer, maar alle gidsen hebben prachtige plaatjes van de Koepoort, hoe die er dan uitzag. Ja, en het mooie van de Koepoortsweg is, alle huizen die daar een beetje zijn gebouwd, die zijn zo in de 1800, maar vooral 1900 gebouwd. Mm-hmm. En er zijn heel veel verschillende bouwstijlen nog. Oh. Heel veel aannemers kochten een stukje grond en lieten daar een aantal huizen bouwen die ze verhuurden of verkochten. En toen was er nog helemaal geen welstandscommissie. Dus de een vond dit mooi, de ander vond dat mooi. Dus er zijn heel veel stijlen.
0: Niemand hoefde zich ergens aan te houden en ze bouwden gewoon waarvan ze dachten, ja, dat wil ik gewoon graag, klaar.
2: Ja, en dat is juist zo leuk.
0: Dat is leuk. Ja, en dan heb jij een hele hoop te vertellen als gids.
2: Ja, zeker. Wij hebben allemaal een hoop te vertellen. We moeten eigenlijk de wandeling in 5 kwartier, maximaal 1,5 uur doen. Mm-hmm. En elke gids worstelt daarmee van, oh jee, oh wacht, nu moeten we eigenlijk al wel klaar zijn.
0: Er is zoveel te vertellen, moet je nagaan hoe mooi dat is om de historie op die manier te bewandelen in dit geval. Want het is gewoon een wandeling, hè. Het begint om 11 uur in dit geval. En je kunt gewoon aankomen lopen waar we het net over hadden. Ja. Even zien, vrijdagavond heb je ook al een wandeling gehad om 7:30, zag ik. Hoe ging dat?
2: Ja. Nou, dat ging prima. Ja. We waren allemaal net voor het onweer klaar. We hebben 124 gasten gehad.
0: Zo.
2: Die we van alles vertelden over de Koepoortsweg.
0: Nou, mooi dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn, vind je ook niet?
2: Ja, meestal komen er wel tussen de 120 en de 140 mensen per wandeling.
0: Ja, maar als je zoveel gidsen hebt, dan kan het prima verdeeld worden natuurlijk.
2: Ja, dat is ook prima te doen. En we spreken van tevoren ook af. Van de een gaat linksom, de ander gaat rechtsom, de ander gaat aan de overkant. Zodat je elkaar niet in de weg loopt.
0: Nee, maar je komt elkaar vast nog wel een keer tegen. Dat je even zwaait naar de andere groep of zo.
2: Ja, natuurlijk komen we elkaar tegen. Leuk. Soms moet je even wachten op de andere groep. Want dan staat die nog wat te vertellen bij een pand. Nou ja, dan neem je even een ander pand.
0: Nou leuk, de Koepoortswegwandeling van Oudhoorn. Dus kun je vandaag gewoon doen, want er zijn genoeg gidsen. En wat je net al zei, meer dan 100 mensen kunnen zo meelopen, prima. Om 11 uur, waar moeten we ons verzamelen?
2: Bij Lindendaal.
0: De hoofdingang van Lindendaal, daar moeten we zijn.
2: Bij de hoofdingang van Lindendaal. Daar staan we vol smart op jullie te wachten.
0: Ja, en is het ook qua kilometers te doen? Of hoe werkt dat? Ben je snel afgepeigerd?
2: Nee. En we staan best wel stil bij panden om wat te vertellen. En vaak zijn daar bankjes of tenten, van die pendingetjes dat sommige mensen even kunnen hangen op een hek en zo. Dus nee, dat is prima te doen.
0: Is er toevallig een, iets van ijsverkoop in de buurt, dat je even een ijsje kunt halen tussendoor? Of...
2: Nee, dat niet. Okay. Denk ik even niet.
0: Nou, dan ga ik er snel samen een ijskraampje.
2: Er was een snackbar, maar die is er niet meer.
0: Die is niet meer. Nou, oké. Laten we ons verzamelen om 11 uur daar bij de hoofdingang van Lindendaal... voor de wandeling in Oudhoorn aan de Koepoortsweg. En Marjan is één van de gidsen. Heel veel wandelplezier vandaag. En ik hoop dat het weer lekker gezellig druk wordt.
2: Dankjewel, dat gaat wel lukken, denk ik. En dankjewel.
0: Doei.

0: De agenda.
1: Oh, dat is ook toevallig. Nou wil ik een gesprek aangaan met Bea, maar de verbinding is 2 seconden geleden verbroken, zie ik hier in mijn schermpje. Dus ik ga het gewoon nog een keer proberen en dan live bellen met Bea. En dan hopen dat het lukt. Hè. Bea, goedemorgen.
2: Ja, een hele goedemorgen.
1: Je zit meteen al in de uitzending. Nou, goed dat je er toch bent. Jij wil vast met ons iets doornemen. En dat betreft waarschijnlijk een markt.
2: Ja, we hebben een hele leuke kleine markt, maar we hebben een heel evenement bij Zomers. De Zomersfeer. We hebben ook een heel mooi groot schaduwdoek met muziek erbij vanmiddag. Muziekprogramma met een band. Live met covers. En ja, dus een leuke markt. Buiten op het parkeerterrein en binnen in de zaal.
1: Ja, en wat kunnen we zoal snuisteren op die markt? Wat kunnen we kopen? Wat kunnen we zien? Wat kunnen we ruiken? Wat kunnen we proeven?
2: Ja, proeven doen we bij Zomers. Hè. Zomers is een hotel en restaurant. Hè. Mm-hmm. Dus de hele catering en alles laten we natuurlijk aan hun over. We hebben wel Indonesisch eten, dat wel.
1: Kijk, dat bedoel ik.
2: De markt. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer leuk.
1: Ja, zeker.
2: En nou ja, we hebben natuurlijk superleuke standhouders. Die eigenlijk nergens anders... Ja, we doen niet heel veel andere markten, heel veel standhouders van mij. Dus we hebben keramiek en ook edelsteen, grote kraam met edelstenen en creatievelingen in de zaal dus. Maar ook nog kinderactiviteiten, want we hebben voor de zomer een springkussen en een trampoline is er. En er zijn meiden die gaan leuke dingen doen met kinderen.
1: Oké, dus je kunt de kinderen gewoon gerust op de trampoline en dan loop je zelf even over de markt.
2: Natuurlijk, ja, daar wordt voor gezorgd. Ja.
1: Ja, dat is toch fijn.
2: Ja. En dat is in principe iedere zondag, maar vandaag even iets groter dan normaal.
1: Iets groter, met muziek erbij. Ja,
2: met alles erbij. Ja. Gewoon een hele leuke, chille dag, weet je. Dat je gewoon heerlijk, en het is ook bij het bos en er zijn heel veel bomen. En,
1: Weer,
2: het is gewoon fantastisch. Ik loop hier een rondje en... ik vind het zelf ook wel weer onwijs leuk. Dus ik heb er maar zin in de hele dag. Ja.
1: Nou, daar heb jij er zin in. En ik denk dat de mensen die langskomen ook een mooie dag hebben daar.
2: Oh ja, toch? Even vertellen waar het is natuurlijk. Hè. Dat is Zomers aan het bos in Bakkum, hier op weg 84. Langs de randweg, zeg maar, van Kastrikum naar Egmond. Je ziet het wel als hier de kraampjes staan. En het is van 11 tot 5.
1: Van 11 tot 5 daar bij Bakkum dus. Die leuke markt met muziek en alles. Springkussens, alles komt voorbij. Eten, drinken, alles is geregeld. Nou, helemaal goed, Bea. Dank voor het melden van deze markt. Hebben we toch weer een leuke tip erbij.
0: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De agenda.
3: Tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef me liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen, met Rie Koekenbier uit Westzaan. Groot feest in Westzaan. Vanaf 6 uur kun je een wandeling starten van 10 kilometer... langs monumentale gebouwen met uitleg. Na de wandeling is een groot feest op het plein voor het rechthuis in Westzaan. En bij feest hoort natuurlijk muziek, er horen foodtrucks bij. Dus al met al, er is heel veel te doen in Westzaan. Vanaf 5 uur zijn jullie van harte welkom. Komt allemaal naar Westzaan. Je zult echt geen spijt van hebben.

0: Simply Red op NH. En dat was fake. Nou, helemaal niet. Het was gewoon een echt liedje, hoor.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja.
1: U heeft één nieuw bericht.
0: We zitten te wachten op het monument van de week met onze Stella van Heesink. Dan moet je nog heel even geduld hebben. Komt ze zo meteen aan de beurt natuurlijk. Gewoon altijd zo rond 9:45. Maar ja, dan kwam nog een voicemailtje binnen. En dan pikken we die nog even mee. Misschien is het wel een tip waarvan jij denkt, ja, ga ik heen.
2: Nou, een hartstikke leuke tip voor in Amsterdam, in het centrum. Bij de Amstel, Amstel 1 heet het. Dat is waar het stadhuis gevestigd is op het Waterlooplein. En daar is het hele weekend een cultuur samenkomen met drinken, winkelen, versmarkten en evenementen van Amsterdamse ondernemers. En zondag, morgen dus, is er ook nog een hele leuke dag in de binnenmarkt. Als het regent zit je daar ook nog droog met allemaal lekkere hapjes en drankjes. En er zijn er heel veel leuke makers. Dus mensen die allemaal leuk zelf dingen gemaakt hebben en die dat verkopen. Het is van 11 tot 5 uur, dus hopelijk zien we jullie dat ook. Wij komen ook langs de buren. Dag!

0: Niks aan de handmuziekje op NH. Dat was de Sweet and Funny Funny.
1: Het monument van de week.
0: Ja.
1: Met Stella van Heesik.
0: Precies op tijd weer het monument van de week. Je zit er klaar voor, dat weet je het zeker. En Stella ook, gelukkig. Stella, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Zitten we helemaal klaar voor. Je woont er in Hilversum, Stella.
2: Ja, die pannenkoeken loop ik net mis, ja.
0: Ja, maar daar wil ik nog over hebben. De langste pannenkoekentafel is op dit moment, dat gaat vanmiddag gebeuren in Hilversum. Vanaf 3 uur tot 6 uur op de locatie tussen Speeltuin De Zoutkeet en Kerkgebouw Het Kompas. Ken je dat?
2: Aan de Zoutmanlaan. Ja, dat is vlak bij mij, ja. Oh. Ja, mijn kinderen vroeger veel gespeeld. Ja, leuk. Ja,
0: nou, leuk. Daar is dus de langste pannenkoekentafel. Kun je aanschuiven, pannenkoeken eten. Kun je ook pannenkoeken meenemen. Zometeen, misschien moet ik er nog even wat meer over zeggen. Maar dan heb je dat alvast. Misschien leuk voor jou om te doen vandaag.
2: Nou, helaas. Nee, want ik ben in Amsterdam.
0: Oh, want wat ga je dan doen?
2: Ja, we hebben daar een heel mooi orgelconcert. Het monument van de week is een monument in een monument. Dus het beroemde Smitsorgel van de Duif. Aan de Prinsgracht 756. De Duif hebben we gerestaureerd in 2000. Want het was een heel bouwvallige kerk geworden. Mm. Maar het orgel ook. En dat hebben we een paar jaar later gerestaureerd. En dat is klaar. En het is een beroemd orgel omdat het van de firma Smits is uit Noord-Brabant. En ze hebben dit in 1882 gemaakt. En het is een van het grootste orgel eigenlijk boven de rivieren daar. Mm. Ze hebben meestal gewoon in Brabant orgels ontworpen, gemaakt. En dit is dan wel heel bijzonder in Amsterdam. En ook nog een heel groot orgel.
0: Ja, en, foto's, dacht zo, dat is een flink orgel.
2: Het is zeker een prachtig orgel. Prachtige orgelkast zit er ook omheen. En wordt verteld, ik heb niet zoveel verstand van orgels, maar het is een klassiek klinkend orgel. Okay. En uitermate geschikt voor een Duits romantisch repertoire.
0: Dat klinkt wel goed.
2: Fantastisch.
0: Maar dat lijkt me nog wel specialistisch werk. Hoe krijg je mensen nog die dat soort orgels bijvoorbeeld onderhouden of restaureren? Dat lijkt me nog niet zo makkelijk.
2: Nee, precies. Nee, daar moet je dus echt wel een opleiding voor gedaan hebben. En dat jarenlang doen. En er zijn maar een paar bedrijven die dat kunnen natuurlijk. Echte specifieke orgelbouwers. Mm-hmm. Maar het erop spelen is natuurlijk ook specifiek. En we hebben gelukkig een vaste organist, Steven van der Weijgert. En hij nodigt zo nu en dan ook gastorganisten uit. En vandaag is dat ook zo, want we hebben vandaag een benefietconcert voor het Maarschalk-Weert-orgel. En een van de zangeres. Sopraan Lucretia Starke, Surinaams is zij. Mm-hmm. Zij zal ook optreden. En Tineke Steenbrink is een bekend organist. Zij zal ook spelen op het orgel. Dus
0: dat is een bijzondere combinatie, zeg.
2: Ja, en ze gaan dus buiten het Duitse romantische repertoire komt er dus ook, maken ze Surinaamse traditionals. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt uit dit orgel. Ja,
0: heel
2: dus,
0: bijzonder, ja.
2: Heel bijzonder, ja.
0: Dat is een exotische klank uit een, dan zou je zeggen, niet zo exotisch orgel.
2: Precies. Ja,
0: wat leuk zeg.
2: Ik ben heel benieuwd ook.
0: Ja, dus het monument van de week is gewoon een orgel, er komt op neer.
2: Is een orgel voor een orgel dan ook weer. Want het is dus een benefiet voor het Maarschalk-Weert-orgel van de Houten Kathedraal in Paramaribo. Dat monument moet ook gerestaureerd worden. Is een orgel uit 1889. Mm. En daar is nog een tekort van €50.000 op. Dus daar helpen we mee met dit benefietconcert.
0: Dan gaan we dan vandaag even bij elkaar sprokkelen, toch?
2: Tuurlijk, ja.
0: Dus de entree gaat rechtstreeks daar naartoe, of hoe werkt het?
2: Ja, klopt. Ja, de entree gaat rechtstreeks naartoe. En je kan ook een orgelpijp
0: adopteren.
2: Dus dat is ook heel erg leuk. En dan krijg je een naamplaatje in de kerk in Paramaribo.
0: Echt waar?
2: Nou, dat is echt heel leuk. En dat gebeurt echt, want dat gebeurt meteen eigenlijk al. Want ik heb het afgelopen keer ook gezien. Heb ik gekeken of de vrienden van Stadsverstel ook een naamplaatje hadden gekregen. En dat klopt.
0: En dat is echt zo?
2: Dus
0: in die kerk in Suriname komt de naam plaatje, omdat jij geadopteerd zo'n pijp hebt geadopteerd. Ja. En wat kost dat dan? Ja. Wat moeten we daarvoor neerleggen?
2: €350. Dus valt op zich nog wel mee, toch?
0: Weet ik niet.
2: Dan heb je wel een orgelpijp een plaatje. Dus het
0: Je hebt gelijk.
2: En maar
0: als je gewoon wil komen luisteren naar het concert, dat kost natuurlijk ook wat centjes. Wat kost dat dan?
2: Het is een vrijwillige bijdrage. Dus als je wat minder kan, kwijt kan, dan geef je wat minder. En als je wat meer kwijt wil, dan kan je wat meer kwijt. Ja. En wat ook nog wel leuk is om te vertellen, vanaf 1 uur is de duif open. En dan kan je daar ook de Surinaamse maandenwandeling op halen. Dus dan kun je eigenlijk voor het concert, wat om 4 uur begint, nog lekker een wandeling door Amsterdam maken.
0: Het zijn allemaal leuke dingen die er georganiseerd worden. Ook weer door Stadsherstel dan. Nou, fantastisch. Ik zou zeggen, die vrijwillige bijdrage, die laten we in ieder geval beginnen op 10 euro.
2: Ja, graag. Nee,
0: ja, leuk. Ik bedoel, anders vind ik het gewoon te weinig. We moeten op die 50.000 euro zien te komen op de een of andere manier om dat orgel daar in Suriname ook te kunnen restaureren. En dan ga ik wel mee en dan ga ik dat even maak er een videootje van.
2: Ja, is goed. 2027, als het goed is.
0: Dan pas je even idee. Oké. Nou, dan kijken we in de agenda of daar plek voor is. Mensen die nu vandaag nog plek hebben in de agenda, dan kun je dus gewoon naar De Duif aan de Prinsengracht 756 in Amsterdam vanaf 1 uur. En dan kun je luisteren naar de mooie muziek van Lucretia Stark, waar je het net over had, de sopraan. Samen met Tineke Steenbrink, dus op orgel en werken van Händel en zo komen allemaal voorbij. Maar ook Surinaamse traditionals.
2: Precies. Nou, hebben we alles genoemd. Uur, hè, is dat concert. 1 uur de kerk open
0: Dat is
2: en 4 uur concert.
0: Nou, opeens val je een beetje weg, maar dat komt vast goed, Stella. Daarom noem ik het nog even. En op Facebook ook na te lezen natuurlijk op de Facebookpagina NH Agenda. Stella, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er zeker.
0: Oh ja, je klonk even gek, maar je bent er weer. Ik zit even te kijken, we zitten een beetje aan het einde van de agenda al. Het gaat heel snel zo meteen tekst en uitleg natuurlijk met onze Jos Heremans. En hij gaat het Amsterdamse Bostheater in. Nou, dat ken jij natuurlijk ook wel.
2: Ook leuk. Ja, ook heel leuk. Leuke activiteiten.
0: En daar is hij ook echt naartoe gegaan volgens mij. Dus het wordt een speciale uitzending van tekst en uitleg. Leuk. Ik heb nog één plaatje draaien. Dan heb ik soms degene die ik op dat moment aan de lijn heb, die mag dat dan kiezen. Wil je kiezen of zeg je nou, doe maar gewoon.
2: Nee, doe maar dat liedje van Paramaribo.
0: Dat mag dan weer niet. Nee? Het is wat hier staat, zeg maar, nog aan liedjes voor dit uur.
2: Oh, dat is jammer.
0: Want dat heeft onze muziekredacteur heel lang op zitten zwoegen. Ja. Dus die wil ik niet teleurstellen ook. En die weet precies wat er goed past. Daar heb ik nog staan Raccoon met dat nieuwe liedje. Michael Jackson, Baby Be Mine. Dat is een wat rustiger liedje van Michael Jackson. Kan dus Robbie Williams zou ook nog kunnen met Feel.
2: Nee, dan Raccoon.
0: Ben ik er wel. Raccoon.
2: Raccoon.
0: Weet je dat zeker weten?
2: Ja, zeker weten.
0: Oké, dat is jouw keuze. Hij stond er toevallig. Dankjewel, Stella. Tot volgende week met het Monument van de Week.
2: Tot volgende week. Oké.

Raccoon op NH, dat heet Daffodils. En dat betekent blijkbaar narcissen. Dat wist ik ook niet, maar dat heb ik even opgezocht natuurlijk. Dat was samen met Faela. En zij zingt prachtig, weet je niet? Dat is een hele mooie stem. Hier in de agenda op NH. Maar het zit er wel weer op, hoor, de agenda voor dit weekend. Ik hoop dat je genoeg tips hebt gehad, gisteren ook. Dus de ochtend tussen 8 en 10 en vandaag. Om erop uit te gaan en anders niet. Dan blijf je lekker binnen, doe je andere dingen. Nou, ik vond het in ieder geval gezellig dat je erbij was. Zometeen dus tekst en uitleg met een speciale editie. Want onze Jos Heremans is naar het Amsterdamse Bos getogen. Het Amsterdamse Bos Theater, om precies te zijn. Dat wordt wel, voor mij is daar een musical gaande of zo. Nou, daar horen we zometeen wel meer over. Zometeen tussen 10 en 12 hier op de radio. En daarna natuurlijk Adres Onbekend met Ronkast tussen 12 en 2. De hele dag de radio aanhouden, dat is ook een goede tip waar je ook naartoe gaat. Je kunt hem altijd meenemen natuurlijk. In de auto, overal lekker luisteren naar NH. Ik vond weer een fijn agenda weekend. Meer tips vind je natuurlijk op onze Facebookpagina. En die heet NH Agenda. Dus zoek je op NH Agenda, dan kom je nog wat tipjes tegen. Hele fijne zondag verder. Tot volgende week.

0: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06 272 60222.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
18: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
19: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
20: Herma, ik

0: 10 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege de aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rondom het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump van het opnieuw verven van de pool bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijven raakten bedekt met algen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon en de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Statenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor 179 euro.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet.
13: Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze zondag de 21ste juni 2026. En wat hebben we je allemaal te bieden de komende twee uur? Nou, we gaan zo dadelijk naar het Amsterdamse Bos. Daar is de voorstelling Spinoza te zien. Een Mokum musical, zoals het genoemd wordt. En we spreken daar met twee van de hoofdrolspelers. Nimue Walraven en Malou Gorter. Verder hebben we heel veel leuke muziek voor je natuurlijk. We hebben uiteraard twee vergeten liedjes. En straks een nieuwe vertaalplaat. Kortom, de komende uren zit je wel weer goed. En het leuke is, het is vandaag Vaderdag. Dus ja, daar komen we natuurlijk niet omheen.

0: tekst en uitleg. Vertaalplaat.
1: Ja, daar zijn we alweer toe aan de vertaalplaat. Mensen, het gaat zo snel op zo'n zondagochtend. Vooral als je leuke dingen doet. En ik hoop dat je leuke dingen aan het doen bent. Zeker als je vader bent. Dan heb je wel een ontbijtje op bed gehad. Of een leuke verrassing. Of een mooie tekening van een van je kinderen of kleinkinderen. Enfin, genoeg dingen die leuk kunnen zijn. En ja, dan zit je natuurlijk te wachten op de nieuwe vertaalplaat. Maar voor het zover is, gaan we natuurlijk eerst nog eventjes naar de vertaalplaat van vorige week. Want we laten altijd de week daarna de oplossing helemaal horen. Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden gehad. Je kon op twee manieren kon je antwoord doorgeven via de app. 088 850 51 52. Of natuurlijk ook via de mail. En de mail dat kon dan weer via tekst en uitleg @nhradio.nl. Kortom, verschillende mogelijkheden om die prijs door te kunnen geven. Alleen maar leuk dus. En we gaan eens even kijken hoe het er allemaal voor staat. Want ja, vorige week lieten we hier namelijk dit horen.
2: Lilla Zeta Freuken Freken, die front Freuken, bleef miswermland nu hier.
1: Nou. In het begin van dit plaatje werd er ook wat gesproken tekst gebezigd. Toen duurde het even, maar toen het refreintje helemaal loskwam, toen was het één grote stormvloed van, mogen we toch wel zeggen, reacties. En uit al die reacties moesten we natuurlijk een winnaar kiezen. En die winnaar die hebben we ook gevonden, hoor. Ja, zeker. Dat is namelijk geworden Anna Tromp uit Egmond aan de Hoef. Die heeft het mooie tekst en uitleg opschrijfboek gekregen. En die je zit op dit moment driftig mee te pennen, denk ik. Met alle leuke suggesties die er voorbij komen de komende twee uur qua muziek. Maar goed, we gaan eerst naar de oplossing van vorige week. John van Leeuwarden, dat was zijn echte naam. Maar zijn artiestennaam was Johnny Lyon. Gerrit en Braber maakten een Nederlandse tekst. En toen was er dus die hit, Sofietje.
3: Zij dronk Ranja met een

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: tekst en uitleg. Vertaalplaat.
1: Ja, dat was de oplossing van vorige week. Johnny Lyon met Sofietje. En dat betekent dat we nu klaar zitten voor een nieuwe opgave. En die schoot me eigenlijk vorige week te binnen. Ik weet niet of je vorige week ook geluisterd hebt, maar af en toe dan draaien wij wat live-opnames van artiesten die vroeger optraden bij mijn programma Bijlagen. En een van die artiesten was Brigitte Kaandorp. En toen kreeg ik opeens een idee. Toen dacht ik, volgende week doe ik die als vertaalplaat. En die ga je nu horen. 088 850 51 52. Daarheen kun je het antwoord appen. En je kunt het ook mailen naar tekstenuitleg@nhradio.nl. Als je weet wie het volgende nummer in het Nederlands heeft gezongen, het is een duo, en wat de titel is. Hier komt hij aan.

0: Tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, dat was Tim Hardin met Reason to Believe. Ja, en ik zei het al, we zitten op deze zondag de 21ste juni natuurlijk ook een beetje in de vaderdagsfeer. En we begonnen dit uur met Cat Stevens en Father and Son. Maar er zijn ook hele mooie liedjes geschreven over vaders met dochters. En dat gebeurde ook in het Nederlands. Onder andere door Suzy Dexter. En die neemt je mee naar het strand.
3: De kust.

0: uitleg.
1: Dat waren Smokey Robinson en The Miracles met My World is Empty Without You. Ja, en zo is het maar net natuurlijk. Ja, we hadden net al een nummer van Paul van Vliet samen, of veilig achterop bij Vader op de Fiets. Maar vaders en fietsen, dat is blijkbaar een inspiratiebron voor

0: tekst en uitleg.
1: Ja, eerst Robert Long met vader op een fiets. En die wilde heel graag vrienden worden met zijn vader, maar dat lukte maar niet. En daarna Alan Clark met Father and Friend. En die kon juist hele dikke vrienden zijn met zijn vader. Zo dik zelfs dat ze samen een plaatje opnamen met de titel Father and Friend. En daar kon je dus net naar luisteren. Ja, en vooral die vaders. Je begint als jonge vader natuurlijk met heel veel energie. En je denkt, nou, dit gaat helemaal goed komen. Dit hou ik wel eventjes vol. Maar vaders in Noord-Holland, vergis je niet. Je wordt ook ouder. En daarover zingt dan weer Peter Koelewijn.

0: So, This Is Heartache van Teddy Thompson.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeet Me Liedje. Vergeet Me Liedje.
0: Ja, het Vergeet Me Liedje van vandaag, dat moet natuurlijk ook een beetje in de sfeer passen van Vaderdag. Nou, dat komt wel goed, kan ik je zeggen. Maar voordat we dat gaan laten horen, zal ik je eerst nog even zeggen dat we straks in het tweede uur dus in het Amsterdamse Bos gaan kijken hoe het is met de musical Spinoza. Want daarover spreken wij met Nimue Walraven en Malou Gorter. Zij zijn twee van de hoofdrolspelers in die mooie spektakelmusical in dat openluchttheater in het Amsterdamse Bos. Dat is allemaal straks na 11. Maar eerst het Vergeet Me Liedje. Hier is Toon Hermans met Vader gaat op stap.
3: Zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er?

0: Vader werpt zich in het mondaine. Vader heeft vandaag iets geks. Heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Vader heeft vandaag dat jeune. Dat jeune. Je kunt het horen aan zijn stem. Waar de blanket op der deunen. Der deunen. Past opeens niet meer bij hem. Vader heeft vandaag dat zwoele. Vader gaat op het slechte pad. Nou is niks te voetbalpoelen. Vader wil nog wel eens wat. Vader werpt zich in het wufte. Met een bluebell uit Berlijn. En die heeft Berliner luften. En blote jurken van satijn. Vader werpt zich in de glazen. Vader speelt gevaarlijk spel. Kijk hem schuiven in extase. Met die blonde blauwe bel. Morgen zal ze weer wat schrijven. Zegt ze dicht bij vaders wang. Eeuwig wil ik buiten hier blijven. Maar dat vond vader wel wat lang. Dan zegt zij, ik heis Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet ineens een vlekje. Op de blote schouderblad. Vader denkt, nou ja, vlekje.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer... zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod... en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne. En laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive... en doe mee met deze zomerse actie.
2: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk... En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen... met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
4: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud... en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat... en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten... hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
14: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
15: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
16: Uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen en een brug. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd ook al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. Verschillende afstanden werden geannuleerd of ingekort vanwege de hevige regen- en onweersbuien. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten nog wat kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
17: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
18: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
19: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
20: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
21: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12.
0: Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

Daisy Smeres, matras in de gracht. Sjaki Zwart, bruin café. Amsterdam is loelap, zure bom. Wou je matten, loop door in de tram. Snip en snap ik.

Verbeek, Safi, Marcel, Zetopoe voor het raam. Twee oog achter een kat, Amsterdam is gekloft. Lekker weg, Sassy's Lamer, ik ken u, dat ken. Hé, hey, mijn fiets is gejat. Een beetje kapzones, een beetje de klas. En zo vast als

in de tent. Als er is genoeg, blijf gewoon wat je bent. Amsterdam, dat is lef, kolenkit, eitje, maak hem, parkeer op de stoep. Ach, mijn poesie is zoek. Amsterdam is handknap, schat, ga mee, mooie paling, de lift doet het niet.

0: tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, Amsterdam, Mokum, wat maak je me nou van Frans Halsema? En dat heeft alles te maken met wat we het komende uur gaan doen. Want we gaan namelijk naar het Amsterdamse Bos. In het Amsterdamse Bos speelt tot 11 juli de voorstelling Spinoza, de Mokum Musical. Een musical over het leven van Spinoza, uitgevoerd door het Knight. Vroeger heette dat het Noord-Nederlands toneel, maar nu hebben ze allerlei samenwerkingsverbanden aangegaan met muzikanten, met Guy en Ritchie. Nou ja, genoeg dingen te beleven daar in ieder geval. Er wordt gedanst, er wordt gezongen. Het is één grote, mooie, fantastische voorstelling geworden. En omdat we daar meer van wilden weten en de spelers het heel erg druk hebben, draaiden we het voor één keer om en kwamen de spelers niet naar ons, maar gingen wij naar de spelers toe, dus naar het Amsterdamse Bos. En in het Amsterdamse Bos spraken we dan ook met twee van de hoofdrolspelers van die musical over het leven van Spinoza. Nimoé Walraven en Malou Gorter. En Malou Gorter ken je natuurlijk allemaal wel. Die speelde ook een van de hoofdrollen in de televisieserie Oogappels. Maar goed, ze kan ook heel erg goed uit de voeten op het toneel. Daarover straks meer. Dus straks gaan we luisteren naar zowel Nimoé als naar Malou. Dus ik zou zeggen, laten we op weg gaan. Ga je met me mee? We gaan naar het Amsterdamse Bos, waar je ook zo lekker kunt picknicken.

0: Ja, dat was een heel oud liedje. De Teddy Bear's Picnic van Henry Hall. En dat hoorde je nog een beetje ruizen en kraken. Zo oud is die opname. Maar het blijft wel een heel leuk liedje. En heel toepasselijk ook als je naar het Amsterdamse Bos gaat. Om daar lekker te picknicken. En dat kan. Ook in het Amsterdamse Bostheater kun je eten gewoon meenemen als je naar de voorstelling gaat kijken. Of je kunt daarvoor een diner afspreken. Of je gaat gewoon ergens anders langs de waterkant zitten met je mandje met eten. En daarna ga je naar die voorstelling kijken. Die voorstelling, die musical over het leven van Spinoza. En ja, we zeiden het net al. De hoofdrolspelers, dat zijn onder andere Nimue Walraven en Malou Gorter. En wij gingen ook naar het Amsterdamse Bos. Nu was het wel zo dat er om de 2,5 minuten vliegtuig overkwam. Dus we zochten ergens in het Amsterdamse Bos, in de ruimte waar de artiesten zich normaal gesproken verzamelen, naast de keuken een kamertje waar we rustig konden spreken met om te beginnen Nimue Walraven. En ja, de eerste vraag aan Nimue Walraven was hoe lang ze eigenlijk al bij dat gezelschap zat, dat Night.
1: Ja, ik speel nu sinds 2 jaar bij het Night Ensemble in Groningen.
2: Ja, hoe bevalt dat?
1: Heel erg goed. Ik ben ook naar Groningen verhuisd hiervoor. En Groningen is echt een superleuke stad. En ja, het bevalt heel erg goed. Het is een heel erg leuk gezelschap met heel veel verschillende mensen. En dat is heel inspirerend.
0: Nu sta je hier in Amsterdam in het Amsterdamse Bostheater ruim een maand. Hoe is dat dan? Is dat toch een soort vakantie ook?
1: Ja, daar lijkt het soms wel een beetje op. Nu we de première gehad hebben, ja, is er overdag ook meer rust. En als het warm is, kan je hier zwemmen. We hebben ook wel veel regen gehad afgelopen week. Helaas, maar er schijnt beter weer aan te komen. Dus, en het is een hele leuke groep mensen. Dus ja, soms is er wel een beetje een vakantiegevoel tussen het spelen door.
0: Ja, want hoe is dat om buiten te spelen? Ik bedoel, normaal sta je in de theaters, maar in dit geval sta je buiten.
1: Ja, het geeft wel echt een... het voegt wel echt iets toe. 2 dagen geleden, op het eind van de voorstelling, heb ik een lange... of een monoloog. En toen was er een bosuil te horen tijdens die tekst. En dat soort dingen maken het wel heel erg magisch. En laatst kwam er dan ook allemaal ganzen voorbij en zo. En dat geeft wel echt iets. Ook omdat de voorstelling een van de quotes van Spinoza is dat God natuur is. En dat geeft wel echt een soort extra dimensie aan de voorstelling dat het buiten is.
0: Het is een musical, dus er wordt ook heel veel gezongen. Hoe lig je dat?
1: Ja, best goed. Ik vind het heel leuk om te zingen. Het is een hele mooie muziek geschreven door Pink Oculus en David Dram. En de stijlen lopen heel erg uit elkaar. Soms zit er zelfs een beetje rock in. Maar ook meer R&B kant. Er zitten hele mooie ballads in. En wat sterkere nummers. Ja, het is heel erg leuk om te zingen. Ja.
0: Het is geen eenvoudige muziek om te zingen, lijkt mij.
1: Nee, het is, zijn niet direct... je hebt ze niet heel snel te pakken, maar uiteindelijk zitten er ook wel echt een paar goede meezingers in de voorstelling die blijven hangen.
0: Je hebt ooit een musicalopleiding gedaan. Is dat ook iets wat jou zo leuk lijkt in deze musical? Of zeg je van nou nee, ik neig toch meer naar het gewone theater?
1: Nou, ik vind het combineren van al die disciplines, dat ligt me wel heel erg. En daarom zit ik nu ook zo goed bij Night in Groningen. Omdat al die disciplines altijd samen gaan. En ik word daar heel erg uitgedaagd om dat altijd te combineren. Ja, echt een musical, dat is wel nieuw voor me. Maar daar komen we nu toch wel dicht in de buurt. Dat is heel leuk.
0: Ja, het is nog niet klaar, hè? Want Night heeft grootse plannen, ook in het buitenland.
1: Ja, wie weet.
0: Is dat ook de reden, die internationale drang een beetje van Night... Mm-hmm. Waarom de teksten over het algemeen in het Nederlands zijn... maar de liedjes dan weer in het Engels?
1: Ja, het is denk ik om meerdere redenen. Guy Weitzman, ook de regisseur van de voorstelling... die heeft alle liedteksten geschreven... En in het Engelse liedteksten schrijven, dat ligt ook dichter bij hem. Mm-hmm. Maar het heeft eigenlijk meer redenen. Ons gezelschap is ook heel erg internationaal. Dus ook alle mensen van Club Caironi komen van over de hele wereld vandaan. Dus onze voertaal bij Night en Club Caironi is altijd Engels. Mm-hmm. En in Amsterdam wonen heel veel mensen die geen Nederlands spreken. Dus dat verbindt ook, hopen we. En... ja, het klinkt ook lekker en het heeft iets meer van popmuziek. En ja, voor mij voelt het nu eigenlijk wel heel natuurlijk dat het spreken en zingen, dat het een andere taal is. En het vertelt het verhaal net weer verder op een soort andere manier. Dat is denk ik ook dat er heel veel dans in de voorstelling zit en muziek en zang en spel. op die manier word je eigenlijk door alle, met al je zintuigen geprikkeld. Dus het verhaal vertelt zich op verschillende niveaus.
0: Ja, met dansen, zingen, acteren, 5 dagen in de week. Avond na avond, lange avonden ook. Hoe hou je dat vol?
1: Nou ja, overdag heb ik niet heel veel belangrijks te doen over het algemeen. Dus ik doe lekker rustig aan. Ik ga niet te laat naar bed. En dat is wel te doen.
0: Is dit een rol die jij altijd hebt geambieerd? Of laat ik het zo zeggen, is dit je leukste rol tot nu toe?
1: Oeh, de leukste tot nu toe. Nou, Miriam ligt me wel... Ze zit wel in mijn hartje ongeveer, ja.

laat je me weer winnen. Ik zing dit lied voor jou alleen. Ze klagen en ze zeiken allemaal, steen en been. Maar ze missen misschien Johnny.

0: Ja, applaus dat klinkt daar. En dat is voor Frans van Deurzen. Frans van Deurzen die zong dat lied van Ramses Shaffy. Mama Mokum. We gaan weer terug naar het Amsterdamse Bos. Want daar waren we de hele tijd. In dat kamertje, vlakbij de keuken. Waar we spraken met twee van de hoofdrolspelers van het stuk Spinoza. Die Mokum musical. We waren in gesprek met Nimue Walraven. En we vroegen Nimue wat meer over haar rol die zij speelde in die Spinoza Mokum musical. Ja, dan zeg ik het helemaal goed. Best ingewikkeld eigenlijk. Maar goed, zij speelt dus Mirjam en ze gaat er wat verder op in.
1: Ja, in ons verhaal heeft Spinoza twee zussen. Rebecca is de oudste zus en ik speel Mirjam, de jongste zus. En ja, die Mirjam die laaft zich eigenlijk, net als Bento, ook wel aan het Amsterdamse leven. En die is ook wel heel erg geïnteresseerd in wat het vrije leven allemaal te bieden heeft. En aan de andere kant zit ze ook wel vast in het Joodse geloof en alle tradities en cultuur die daarbij komen kijken. Ja.
2: Is er een groot verschil tussen die twee zussen? Want er zijn twee zussen, je zei al, Rebecca en Mirjam. Ja. Jij speelt dan Mirjam in dit geval. En Sarah Janne die speelt Rebecca. Zijn het tegenpolen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat vooral Bento, dus Baruch, Spinoza en Rebecca, die zijn echt, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Dus Bento die is vanaf dat hun moeder heel jong is gestorven, onderzoekt hij wat God is en wat vrijheid is. En begint hij eigenlijk heel radicaal, durft hij na te denken en andere paden te bewandelen. En Rebecca, de oudste zus, zij is daar eigenlijk fel op tegen. En houdt veel meer vast aan de Joodse tradities en hoe het allemaal hoort. En Mirjam, de jongste zus, is eigenlijk de derde pijler van die driehoek. En zij hoort in eerste instantie alles aan van haar grote broer en zus. En ja, blijft eigenlijk gedurende de voorstelling het midden zoeken tussen die twee uitersten.
2: Ja, maar moet uiteindelijk wel trouwen met de weduwnaar van Rebecca.
1: Ja, dat klopt. Ja, Rebecca overlijdt en Mirjam moet volgens de traditie dus trouwen met haar man, een Joodse rabbijn. En dat wil ze niet per se, maar ze weet wel dat het van haar verwacht wordt. Maar ze weet gewoon dat het deel is van de rol die ze eenmaal in dit leven heeft. Maar ze zegt vervolgens wel dat ze in haar hoofd altijd heel radicaal zal blijven denken en vrij zijn. Dus ze geeft zich niet gewonnen.
2: Als je het thema van de voorstelling neemt, zou je dat dan kunnen projecteren op deze tijd? Want jullie hebben natuurlijk niet voor niks gekozen om deze musical te maken.
1: Ja, ja, het gaat heel erg over eigenlijk het uit elkaar lopen van meningen. Althans, voor mijn personage vooral. En ik denk, ja, in deze tijd lopen de meningen ook heel erg uit elkaar en polariseert het steeds meer en meer. En ja, het gaat misschien wel over dat vrijheid je misschien wel de plicht. Dat als je vrij bent als mens, dat het je gelijk de plicht geeft om in contact proberen te blijven met allebei de partijen. Want je kunt wel in je eentje ontzettend radicaal en vrij zijn, maar daarmee heb je geen vrije gemeenschap. Dus ik denk wel dat het gaat over een soort radicaal midden zoeken, waarin je in contact blijft en in harmonie blijft met jezelf en met elkaar. En dat is wel een van de gedachtes die Spinoza ook had.
2: En paste de rol van Mirjam daarbij meteen jou als een jas? Of heb je heel erg moeten shoppen langs de kledingrekken?
1: Nou, ik heb wel. Ik had er niet meteen gevonden. Maar wat ik denk ik wel gemeen heb met haar is dat ik heel erg nieuwsgierig ben. Maar wel altijd goed te luisteren naar mensen. Dus ik ben nieuwsgierig naar verschillende perspectieven. Ik ben zelf een oudste zus van de drie. Dus ik ben zelf wat meer gewend om een beetje de boel te verzorgen en iedereen in de gaten te houden. Dus ik heb tijdens het repeteren ook wel af en toe aan mijn jongste zusje gedacht van, ah ja, zij heeft ons ook altijd zo elkaar de tent uit zien vechten. En heeft daar ook allemaal stilletjes haar ideeën over gehad. Dus ik ben wel geïnspireerd op mijn zusje. Ja.
2: Hebben jullie zussen al gezien?
1: Ja, ze komen vanavond kijken.
2: Oh, spannend. Ja. Wat denk je dat ze ervan vinden?
1: Ik hoop dat ze het mooi vinden.
2: Ja. Heb je al iets verteld of iets laten zien?
1: Een beetje verteld, ja, maar ze weten nog niet heel veel. Nee. Maar ze komen altijd wel kijken.
0: Ja. Ja, dat was Nimue Walraven, een van de hoofdrolspelers in Spinoza de Mokum Musical. Straks praten we ook met Malou Gorter. Maar ondertussen moeten we ook niet vergeten dat het natuurlijk gewoon de kortste dag van het jaar is. En daar hoort een midzomernachts liedje bij natuurlijk. Nou, bestaat er een Belgische gezelschap en dat heet Hella. Die hebben prachtige stemmen, deze dames bij elkaar. En ze hebben ook een heel mooi toepasselijk liedje en dat heet Midzomerdroom.

0: uitleg. Tekst en uitleg.
1: Dat was natuurlijk de klassieker uit vroeger tijden van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, Summertime. Ja, en we zitten natuurlijk midden in de zomertijd, want het is 21 juni. De kortste dag van het jaar. Officieel begint vandaag de zomer. Dus laten we dat ook hopen dat die heel lang en mooi zal zijn. Maar ja, als je ondertussen wat wilt doen tijdens die zomer, dan kun je naar het Amsterdamse Bos gaan. En daar is in het Bostheater die mooie voorstelling Spinoza, de Mokum Musical. En daar waren wij ook. En we konden daar spreken met twee van de hoofdrolspelers. En de eerste hebben we net gehoord. Dat was Nimue Walraven. En de tweede, die kennen we natuurlijk ook allemaal, dat is Malou Gorter. Zij speelde onder andere op televisie in de serie Oogappels. Maar ze doet nog veel meer. Ze is een zeer veelzijdige vrouw. En heeft natuurlijk haar sporen al verdiend in de theaterwereld. Maar ook in deze musical zet ze haar beste beentje voort. Wij kruipen weer naar dat hokje naast de keuken op het Amsterdamse Bosterrein. Achter de coulissen daar. Mooi hoor, moet je maar eens gaan kijken. Ik weet niet of je daar zomaar naartoe mag. Maar daar is een hele wereld achter nog. Achter die stoel, achter die bank eigenlijk. Hè, die tribune. Daar zit aan de zijkant zit dan de ruimte waar alle artiesten komen. Er zijn complete keukens bij. En ja, dat is allemaal hartstikke leuk om daar eens een keertje te kijken. Enfin, ik was daar dus. Ik mocht daarin. En ik sprak met Malou Gorter. Malou Gorter, jij speelt in Spinoza, de Mokum Musical. Laten we meteen maar even beginnen met de eerste vraag. Wat is jouw rol daarin?
2: Ja, mijn rol in Mokum Musical is Madam X, zo heet ik. En dat is en de verteller van het verhaal. Gaat het goed?
1: Met de keuken, ja hoor. Keukengeluiden zijn altijd leuk.
2: Goed zo. Ja, dus ik ben de verteller van het verhaal. En mijn personage is een sekswerker, een madam. Dus ze heeft een café of een soort bordeel. Daar heeft ze ook muzikanten. En dat is eigenlijk een plek die speelt zo'n beetje aan de rand van een stad af. Mm-hmm. Namelijk in dit geval van Amsterdam. En de schrijvers hadden deze rol bedacht. En omdat het mooi is om een verteller te hebben. Mm-hmm. En ook omdat het vaak de plek is waar de revolutionairen, waar de nieuwe denkers, waar de kunstenaars zich ophouden.
1: Ja, een beetje plek van onbepaald allooi, maar ook wel heel inspirerend.
2: Precies, het is een beetje een vrijdenkersplek waar nieuwe dingen ontstaan. En zij neemt hem eigenlijk een beetje mee daarheen. Dus zij probeert hem

0: verder te helpen daarmee. En daar ontmoet hij ook mensen die later belangrijk voor hem zijn.
1: Je neemt niet alleen Spinoza mee, je neemt ook het hele publiek mee. Het is een soort tongue-in-cheek relatie die je hebt met het publiek.
0: Ja, dat klopt. En ik ben heel blij met de rol, omdat het niet alleen een verteller is, maar zij vindt ook wel wat van de dingen, van het leven, van de mensheid. Ze is nou, niet cynisch, maar ze is wel heel realistisch. Dus ze wil wel graag dat het anders gaat. Maar ze weet ook dat dat de mensheid ook de neiging heeft om het slechtste te kiezen.
1: Ja. Herken je dingen van jezelf in die rol? Sta je ook zo'n beetje, kijk je ook zo tegen het leven aan?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik ben best heel hoopvol en optimistisch. En ik vertrouw echt op dat er mensen zijn die het goede willen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je daar echt je best voor moet doen. En dat vind ik ook echt mooi aan Spinoza. Dat hij het niet heeft over je moet gewoon vrij denken. Nee, je moet jezelf trainen om vrij te kunnen denken. Ja. En om vrij te kunnen leven, maar ook, en dat zit niet alleen in dat je het voor jezelf goed maakt, maar juist voor je omgeving en het samen moet doen. En het is een hele mooie denker.
1: Ja. Het valt alleen niet mee om mensen mee te krijgen. Dat geldt natuurlijk in deze tijd, maar dat gold natuurlijk ook in die tijd.
0: Ja, dat is het grote dilemma. Dat is ook waar de voorstelling, dat is ook fijn aan mijn rol, want ik zoom ook af en toe uit. Dus ik trek het ook echt letterlijk naar deze tijd. Of ja, misschien niet eens letterlijk, maar het is wel heel duidelijk. Er gebeuren een aantal dingen in het leven van Spinoza, namelijk de pest. En dat is een periode waarin echt heel veel mensen sterven. Dat is echt een grote crisis. Mm-hmm. En er is een periode waarin de gebroeders Johan de Wit, of de gebroeders de Wit, Johan en Cornelis, die worden vermoord. Dat zijn voorvechters voor een democratischer systeem. En Willem van Oranje die maakt daar korte metten mee. En dan wordt het weer een dictatuur eigenlijk. Ja. En dat spiegelt zich enorm aan deze tijd. Ja.
1: Ja. Ja, die parallellen zijn natuurlijk wel mooi om ook wat uit te vergroten. En dat kan in een musical natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat het heel mooi is dat je de mensen een goede, mooie avond geeft, waarin ook wat te reflecteren valt en wat te herkennen valt. En misschien zelfs ook gezamenlijke gedachten kan creëren van, goh, we moeten het misschien toch echt samen doen. Ja. Als we het niet samen doen, dan komen we hier niet uit. Ja. Als we tegen elkaar gaan vechten, dan we moeten het nou eenmaal, we zijn op deze wereld met elkaar.
1: Ja. Dan moeten we ook niet meteen te zwaarmoedig gaan denken. Het is geen zwaarmoedig stuk, zeker niet. Er zit ook hele mooie opzwepende muziek in. Hoe is dat voor jou om zoveel te moeten zingen?
0: Fantastisch. Ik vind dat heel leuk. Ik vond het ook heel spannend, want ik ben geen zangeres. Maar ik kan wel een beetje zingen. Maar ik kan bijvoorbeeld geen noten lezen, niet echt althans. Niet van blad. Maar we hebben David Dram als componist. En die heeft ook veel gearrangeerd. En Pink Oculus. Mm-hmm. Dat is echt een beetje 50-50. En de nummers die ik zing zijn heel soulful en heel fijn om te zingen. En die Pink Oculus heeft prachtige nummers geschreven die goed in mijn stem zijn.
1: Maar niet eenvoudig. Ik bedoel, ik denk dat je heel veel hebt geoefend.
0: Klopt, ik heb heel veel geoefend. En bij mij helpt het dus niet om van blad te zingen, maar om het op mijn oor. Dus alle fietstochten, ik heb de hele tijd, luister ik ernaar. En dan kan ik het ook wel, ga je het eerst papegaaien. Ja. En dan op een gegeven moment kan je het een beetje je eigen maken. En daar helpen ze dan ook wel mee, hoor. Ja.
1: Wanneer zat het erin?
0: Nou, we zijn best vroeg begonnen met de muziek. We zijn eigenlijk begonnen met de muziek in januari. Toen hebben we 2 weken alleen maar gezongen. Alle nummers, ook de koren en zo. En dat was wel een goede set. En dat is heel vaak bij een musical, dat je eigenlijk een dag is, een deel is altijd zingen, een deel is dansen en een deel is spelen. Dus het is niet zo dat het spel de boventoon voert. Ja. Het is alle drie even belangrijk. En dat vind ik ook leuk aan deze musical. Het is niet alleen dansjes, maar het zijn echt hele goede dansers.
1: Ja.
0: Die echt een extra, vind ik, een extra laag brengen. Dus je hebt de muziek uiteraard, waar we het net over hadden. Maar ook de dans die zo'n intense belevenis meegeeft. Eigenlijk een soort nieuwe laag aan het verhaal geeft. Dat vind ik heel leuk. Ja. Dat hoor ik ook vaak terug.

0: was een mooi midzomernachtliedje van Anne Bruun. En dat lieten we natuurlijk horen, omdat het vandaag de kortste dag van het jaar is. Het is 21 juni. En we gaan weer terug naar het Amsterdamse Bos. Want daar speelt dus de musical Spinoza. Met in de hoofdrol onder andere Malou Gorter. Waar waren we gebleven? Nou, we waren gebleven bij het verhaal over die musical. En wat de rol was van Malou, wat er allemaal speelde en zo. Maar ja, Malou die draait natuurlijk al wat jaartjes mee. En in de club mensen waar zij mee speelt zitten nogal wat jongeren. Dus ik ging daar maar eens eventjes op door.
1: Nu ben jij een doorgewinterde actrice. Een beetje de coryfee van het stuk. Hoe werd het tegen jou aangekeken toen jij hier binnen deze groep voor de eerste keer binnenkwam?
2: Nou, vrij normaal, want ik ken heel veel mensen, gelukkig. Ja, en Guy en Roni, daar heb ik mee gewerkt toen zij nog niet het NNT hadden. Mm-hmm. Dus nog niet artistiek leider was. Maar eigenlijk daarvoor waren zij wel al Club Guy en Roni, ook in Groningen. En toen was ik bij het vorige artistieke team in dienst bij het Noord-Nederlands toneel, wat nu Night is. En, dus ik ken ze. En wij wilden altijd nog werken samen. We hadden al 2 keer samen gewerkt. En dat kwam er steeds niet van. En nu is het zover.
1: Ja, met ook voor heel veel jonge mensen.
2: Ja, dat is leuk. Ja, ja. Nee, maar coryfee, ja, wat is dat? Nee.
1: Nou ja, kijken ze tegen je op bijvoorbeeld? Of vragen ze jouw advies?
2: Nou, ik hoop het niet. Maar er wordt wel eens... Ja, je wisselt dingen uit.
1: Of misschien ben jij jaloers op de jeugd.
2: Ja, nou ja, ook bijvoorbeeld op de manier waarop er gekeken wordt naar de wereld. Mm-hmm. We maken die voorstelling natuurlijk voor mensen die nu leven. Dus ook voor jonge mensen. Bij voorkeur voor jonge mensen. Ook. Want dus ik kan ook heel veel leren van mensen die jong denken. En in deze tijd opgroeien. Ja. Ja.
1: Hoe is het om 5 dagen in de week, avond en avond, in de open lucht, zo'n topprestatie te moeten leveren?
2: Ja, dat is en fantastisch. Want er zitten iedere avond ongelooflijk veel cadeaus in die buitenlucht. Letterlijk. Kraaien die overvliegen op het moment dat er iemand sterft. Maar ook vogeltjes die zingen op het moment dat Bento verliefd is. En wind die op precies het goede moment waait. Het is echt geweldig. Het is een soort medespeler. En het is gewoon pittig. Want het is ook als het regent. Maar ook als het... Ja, het is gewoon... Als je de hele tijd buiten bent, word je ook... Ja, dat is heel lekker, maar ook vermoeiend. Ja.
1: Ja. Dus sta je hier tot 11 juli. Is het daarna vakantie voor Malou Gorter?
2: Ja. Ja, dan ga ik even op vakantie. En dan in het najaar ga ik weer, ja.
1: Wat ga je doen?
2: Ik ga een televisieserie doen.
1: Oh, vertel eens.
2: Weer met Wil Koopman. Er is nog niet heel veel over bekend. Mm-hmm. Maar het wordt heel leuk. Okay.
1: En verder ook nog, blijf je ook op toneel?
2: Ja, ik ga in het voorjaar ga ik een productie doen met hoogstwaarschijnlijk als we. Nou ja, met Lineke Rijksman, Stichting Lineke Rijksman weer. Heel mooie productie gaat dat worden. En ik ben ook een beetje aan het regisseren. Dat vind ik ook heel leuk. Dus ik ga ook iets regisseren in het najaar.
1: Nou, voorlopig zien we jou nog wel overal in de theaters.
2: Ja, okay. Ja, zeker.
3: Tekst en uitleg.
0: Ja, dat was Malou Gorter. We spraken met Malou Gorter en natuurlijk ook met Nimue Walraven over de voorstelling Spinoza, de Mokum Musical in het Amsterdamse Bosch Theater. En als je nou denkt van, goh, dat lijkt me wel wat om daar ook naartoe te gaan. Nou, we hebben een paar kaartjes, maar dan moet je wel heel snel zijn. Stuur een appje naar 088 850 51 52 met daarbij Spinoza in de tekst. En laat dan ook even weten op welke dag je zou willen. Dan moet je maar even kijken op de site van het Amsterdamse Bosch Theater. Want het is ook op een datum naar keuze. Ze spelen daar tot 11 juli. Dus je hebt nogal wat mogelijkheden om uit te kiezen. En dan moet je wel even kijken of het niet toevallig net een dag is dat ze niet spelen. Want af en toe spelen ze niet, want er zijn er ook nog andere dingen in het bos. Enfin, dus stuur maar even een appje naar 088 850 51 52 met de tekst Spinoza. En wie er ook in het Amsterdamse Bosch speelt binnenkort, is deze zanger, Danny Vera.

0: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeet Me Liedje.
2: Vergeet Me Liedje.
3: Ja, behalve al die mooie avonden die je kunt kijken naar die musical Spinoza, kun je ook nog allerlei andere artiesten nog in het Bosch Theater. Nou, moet je ook maar kijken op de site van het Amsterdamse Bosch Theater. Er zijn grote namen bij, hoor, dus kijk maar eventjes. Goed, wat moeten we gaan doen? Nou, jullie moeten dus gaan appen, hè, als je dat nog niet gedaan hebt. Spinoza, 088-850-51-52. En wij gaan naar het Vergeet Me Liedje. En ik moet zo naar de verjaardag van mijn zus, want die is vandaag jarig, ja. En die heeft ook een Vergeet Me Liedje aangevraagd. Tenminste, dat heb ik voor haar gedaan. En ik denk dat ze de volgende wel leuk vindt. Want dat was in haar wilde jaren had ze LP's, jazeker, van onder andere The Doors. En het liedje dat zij het leukste vond was Love Her Madly. Straks, na 12, Ron Kas met Adres Onbekend. En ik wens je nog een hele gezellige zondagmiddag.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
11: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
19: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
20: Ik ben Wendel
21: en ik kom uit Volendam.
22: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
23: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
24: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
26: 12 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen nog verwacht. Dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op die feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer. Vanmiddag droog, veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
21: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
24: Voordeeluitjes.nl.
25: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
27: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
25: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
28: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
25: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
29: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
30: Voordeeluitjes.nl.
31: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
32: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
35: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
34: Sorry Bo, het is beauty.
35: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
36: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
37: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
36: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
37: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
35: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Adres onbekend.
5: Met Ron Kas. NH.

0: maken.
1: Goedemiddag. Wat is het al warm hier, en dankjewel. Het is hier al het hele jaar, elke zondag Vaderdag. Maar vandaag in hoofdletters. We zoeken er twee, en het is ook wel steeds gebruikelijker. Nu nog zonder naam, ach ja. Dus we hebben je weer hard nodig om mee te zoeken. En hoe zou het zijn met vader Harry?
2: Vorige week.
1: Harry is in zijn 80ste levensjaar en nou wil hij het wel eens weten ook. Hij was in 1977 verliefd op een veel jonger meisje uit Bussum, op Francisca Dekker. Zij verliet hem terwijl ze liet doorschemeren dat ze zwanger was.
3: Ja, min of meer dat ze zwanger was en van mij.
1: Min of meer?
3: Ja.
1: Hoe formuleerde ze dat?
3: Nou, zo ongeveer als ik het heb gezegd.
1: Ja. Dus ja. Mogelijk, Harry, ben ik zwanger van je.
3: Nou, niet mogelijk. Ze heeft gewoon gezegd van, ik ben zwanger en het is van jou. Dus.
1: En zo gingen jullie uit elkaar?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: En hij heeft er altijd mee rondgelopen. Thuis heeft hij het nooit verteld.
3: Nee, niemand. Alleen ik.
1: Ja.
3: En nu de halve wereld.
1: Ja.
3: Half Nederland.
1: Vind je dat niet link, dat ook je kinderen dit kunnen horen?
3: Nee, ik denk dat ze wel weten hoe de vader in elkaar zit.
1: Hoe zit hun vader in elkaar?
3: Nou, toen de tijd was het een losgeslagen bende, wil ik niet zeggen. Maar om nou te zeggen dat ik netjes op het rechte pad was, is ook weer een ander verhaal.
1: Had je wel een kind met haar willen delen?
3: Jawel, jawel. Ja, toen de tijd zeker wel.
1: Ja, heeft de halve wereld het dan gehoord? Nou, Bussum wel. Daar liep een buurman naar het huis van Francisca, die er niet was. Buurman Rob van der Ven is vandaag ook onze verbindingsman. Hier is hij weer, Harry.
4: Hi. Ja, ik ben bij Siska geweest aan de deur en heb haar niet aangetroffen. Maar wat ik mij herinner van vroeger is dat ik weet dat toen ik hier 35 jaar geleden kwam wonen, toen woonde zij volgens mij ook al hier om de hoek. Ik ken haar van school, dus ik weet precies wie zij is. En ik weet dat zij toen een dochter had van de jaren of 10, 15. Dus dat, weet je, die is wel ergens in eind 77, begin 78 geboren. Sterker nog, volgens mij was ze zelfs op school zwanger. Maar wat ik begreep van de buren, want ik heb haar niet gesproken, maar die buren heb ik wel gesproken. En die zeggen van, ja, wat het verhaal wat zij van Siska kennen, is dat die vader van dat meisje al heel lang geleden overleden is. Oh. Dat is wat het verhaal wat ik van twee buren heb gehoord. Ze hebben ze natuurlijk allebei van Siska gehoord, maar het schijnt dat die vader al jaren geleden overleden is.
1: Dus het verhaal is, kort samengevat, wel een dochter. Wel in dezelfde periode, maar niet van Harry.
4: Nou ja, dat verhaal doet zich dan eronder, want Harry leeft nog.
3: Ja, dat bedoel ik. Dat blijft nog een grote vraag.
1: Maar lijkt het kind op zijn vader of op zijn moeder?
4: Ik weet wel, ik heb wel gehoord, ze lijkt heel veel op de vader. Dat heb ik wel gehoord, ja. Okay. Dus ik denk niet, als ik dit allemaal hoor, dat Harry de vader is. Maar goed, we krijgen geen contact met Siska. Dus dat is niet te verifiëren op dit moment.
1: Nee. Nee. Zal zij het verleden nog overhoop willen halen, is natuurlijk de vraag.
4: Ja, dat weet je dus niet.
1: Nee. Kan je daarmee leven, Harry, in dat geval?
3: Ja, weet ik eigenlijk niet.
4: Het lijkt me ook wel moeilijk, hoor, Ron. Want dan weet je dus niet of het wel of niet zo is. Nee. En dat blijft altijd knagen, denk ik.
3: Ja. Ja, dat blijft wel een beetje knagen, ja. Dat klopt.
4: Ja. Dat zou ik dan hebben, als we in die situatie zouden zitten. Dat is moeilijk, maar goed, die keuze is niet aan ons.
1: Nee.
3: Nou, u mag een briefje in de bus doen met mijn telefoonnummer eventueel. Dus,
4: Nou, dat zou ik nog kunnen doen.
1: Zou je dat willen doen?
4: Contact met je zou kunnen opnemen, ja, natuurlijk wil ik dat doen.
1: Ja, en dan gaan we weer afwachten.
4: Ik ga Harry zijn gegevens opschrijven en dan ga ik dat aan hem geven.
3: Ja, dat is helemaal prima. Dan,
1: Ja. Alweer bedankt, Rob.
4: Oké.
1: Net als vorige
3: week. Ja, zeker.
4: Ja.
3: Goed. Zeker bedankt.

0: Ik heb het singeltje vast nog wel ergens. The Free Electric Band van Howard Hammond. Het is vaderdag.
1: Ik moet altijd huilen als op zondagmiddag Adres Onbekend langskomt. En dan begin ik aan een mail die ik nooit afmaak. Tot nu. Hans van Rijssel was bij jullie. Zijn moeder moest hem afstaan terwijl hij was afgedekt met een theedoek over zijn hoofd. Dat nare verhaal was voor mij het duwtje. Ook ik heb mijn moeder lang niet gezien. De zoektocht naar haar is gecompliceerd geweest. Het verhaal klinkt vast grappig, maar is ook wel triest.
0: Laten we daar maar beginnen. Jan Beunke, grappig en triest tegelijk. Wat is daar gebeurd in jouw zoektocht?
2: Ja, mijn zoektocht weken weg van de wereld. Niemand bereiken. Kamerzoekend, iemand tegenkomen. Nou, krijg de kamer, vind elkaar wel leuk. En dan opeens, dan, hoe langer je met elkaar omgaat, praat je meer. En het is niet een verhaal wat je meteen vertelt in een relatie. Dus dan komt het er op een gegeven moment uit. En op een gegeven moment lijken die twee verhalen wel heel erg dicht bij elkaar te liggen. En dan blijk je halfbroer, halfzuster zijn.
0: Hoe ging dat dan? Noemden ze de naam van haar moeder? Maria Arias?
2: Nee, want die gebruikte ze niet. Ze had een andere achternaam en ik ook. Dus ja.
0: Hoe kwam je er dan achter?
2: Ja, dat was in een. Dat weet, ja, precies weet ik niet meer. Ik woonde al op die kamer. Ja. Hoe dat op die leeftijd gaat. Hadden we natuurlijk ook andere dingen samen. En dan op een gegeven moment dan lijkt het toch van ja. Hè? Dat lijkt wel hetzelfde. Hoe heet je dan eigenlijk? En dan schrik je je kapot.
0: Ja. Was je verliefd op haar al?
2: Ja.
0: Hoe moest dat met jullie verliefdheid?
2: Oh, dat was simpel, want je kunt bij de koning of toen koningin kun je ontheffing aanvragen, hè, als je heel ver bent daarin.
0: Ja, jullie waren ver genoeg daarin.
2: Toen nog niet. Nee.
0: Maar bleef er wel een soort van relatie tussen jullie? Ja, of dacht je, het kan niet meer omdat we broer en zus zijn?
2: Nee, we zijn echt blijven samenwonen nog een tijd. En uiteindelijk zijn we toch weer uit elkaar gegaan.
0: Ja, zullen daar grapjes over gemaakt zijn? Hè? Want dat is natuurlijk een soort verwantschap tussen jullie. Dat je denkt, ja. Goh, wat lijken we op elkaar? En toen bleek dat ook nog ja. Genetisch zo te zijn.
2: Ja.
0: En ben je toen ook met haar naar jullie moeder gegaan?
2: Nou, dat is een beetje een ander verhaal. Ik ben, toen woonde ik nog in het pleeggezin. En toen ben ik. Toen heb ik mijn oudste zuster tegen halfzuster. Want het zijn allemaal half. Ik heb geen enkele vol broer of zuster. Ik weet niet meer precies hoe ik met haar in contact ben gekomen. Ja. En toen zou zij regelen dat ik een afspraak zou hebben met mijn moeder. En dat was 8 uur in Purmerend. Ik zal het nooit vergeten. Het is 8 uur en het is 9:30. Het is 9 uur. En het is 9:30. Het is 10:00. En het is 10:30. En het is 11:00. En dan komt een wat oudere vrouw binnen, half bedronken. Hmm. Het was dramatisch. En het was heel vervelend. En het enige wat ik daarna heb gedaan is. Ben naar huis gegaan, ik heb mijn kamer op slot gedaan, ik heb een fles wijn gedronken. En 3 dagen mezelf opgesloten.
0: En wat vond je moeder ervan, denk je, achteraf?
2: Mijn moeder had. Het is gewoon een zielige vrouw. Maar het was gewoon. Ik heb je gemist en ik heb altijd naar je gezocht. En,
0: dat wel.
2: Dat beweert ze. Maar dat kan niet.
0: Oké.
2: Ze wist waar ik was.
0: Ja?
2: Ja, want als je aangenomen wordt, moet de biologische moeder altijd nog toestemming geven. Dus ze wist waar ik was. En dat betreft, nee. En,
0: weet zij ook waar je vader is en wie je vader is?
2: Dat veronderstel ik wel. Kijk, in de tijd dat zij. Dat ik geboren ben in 2000, of 1964, januari.
0: Nee, 7 januari.
2: 7 januari. Is zij. Zij had een relatie gehad. Daar is 1 echt kind van die man uitgekomen. Kijk, ze is natuurlijk in Limburg is ze geboren, is ze opgegroeid in Born. Ze raakte zwanger, daarom is ze naar Amsterdam gegaan. Toen heeft ze Huub gekregen, dat is mijn oudste broer. Die is overleden aan leukemie. 7 jaar. Toen is mijn oudste zus ook geboren. Daarna is er nog een kind geboren. En toen is er nog een halfzuster geboren. Daarvan is inmiddels bekend dat niet haar vader heeft zij ook opgespoord. Dat blijkt een zeeman te zijn geweest, die is vergaan.
0: Er zijn meerdere vaders, als ik het zo...
2: Bijna iedereen heeft een andere vader.
0: En nou is het vandaag de vraag, in Adres Onbekend, wie is jouw vader? Het was in Limburg, het was in Born. Maak even de zin af en dan corrigeer je me goed. Doen we het in die volgorde. Maria Adriaans, nou jij.
2: Nee, Maria Adriaans is zwanger geraakt in Born. Is toen in Amsterdam gaan wonen. Heeft toen Huubke gekregen, heeft toen mijn oudste zuster gekregen, heeft toen nog een zuster gekregen. En toen heeft ze dus er vierde kind. Ik ben het vijfde kind van het geheel. En toen woonde ze al in Amsterdam. Toen was ze al gescheiden en toen had ze wisselende contacten.
0: Ja, maar dan met wie? Dat is misschien een hele brede vraag. Het speelt zich ineens af in Amsterdam.

0: Dancehall Days van Wang Chang. Dan ben je zelf 62 jaar oud. Haal je een afspraak met een nieuwe liefde, je moeder, over Maria Ariaans. Toch, uiteindelijk ben je maar naar adres onbekend gegaan. Ondanks al die tranen thuis op de zondagmiddag. Nog geen spijt voor je aanwezigheid hier, Jan?
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Nee.
0: Ja. Wat hoop jij op je 62e nog van een vader?
1: Helemaal niks. Ik wil hem zien. Of ik wil weten wat voor persoon het is. Je zou graag willen weten, lijk ik op hem? Heb ik dingen van hem of niet? Ik zoek geen vaderfiguur. Herkenning. Een ontbrekend stukje puzzel.
0: Heb je ooit een vaderfiguur gehad in je leven?
1: Ja, mijn pleegvader was mijn vaderfiguur. Ja.
0: Ben je zelf een vaderfiguur?
1: Misschien niet.
0: Nee, en dat heeft misschien dan weer met dat verleden te maken? Vul ik iets te snel in?
1: Nee, ik denk wel dat dat deels meespeelt.
0: Ja, dat verklaart ook je tranen en wat je allemaal meedraagt hier vandaag hier naartoe. Dan denk je, je hebt halfzussen, je hebt van alles. Er is van alles gebeurd, je bent lang niet de eerste in de reeks. Je moet ooms en tantes hebben. Niemand met enig vermoeden.
1: Nee, mijn moeder woonde natuurlijk in Amsterdam eigenlijk als eenling en haar familie zat in Born. Ze had een tweelingbroer. En die tweelingbroer die had dan wel contact met de periodes en dan weer geen contact met haar. Dus dat was ook een heel beperkt contact. Ja, ze had één iemand die heel veel met haar optrok. Dat was haar eerste echtgenoot. Die is altijd om erheen blijven draaien. Thijssen. Die is inmiddels ook wel al overleden. Ik heb wel eens met hem gesproken. Maar ook hij heeft, als hij het heeft geweten, heeft hij het nooit willen vertellen.
0: Nee, en alles wijst natuurlijk maar één ding. Je moet ingeschreven staan bij een DNA-databank. Dat is zo,
1: ja,
0: hè? Inmiddels.
1: Ja, daar sta ik al 3 jaar ingeschreven, ja.
0: Helpt dat, is de vraag op 0800 30 30 300. De zoekbrigade, Emilie de Boer.
2: Ja, jij hoopt natuurlijk dat wij dan zeggen, ja, dat helpt. Nou, dat doet het, want er komt een hele lijst met mensen uit zogenoemde DNA-matches. En die matches hebben, zo zien we, dezelfde voorouders als jij. Er is dus al best wat gevonden door onze zoekbrigade waar we al mee verder kunnen en waar we ook mee gaan oproepen vandaag. En dus vragen we de luisteraar om mee te denken, mee te zoeken op 0800 30 30 300. Ben je er klaar voor, Jan?
1: Ja.
2: Nou, komt-ie. De DNA-matches van jou en de hoeveelheid DNA die je deelt met deze matches leiden ons naar de volgende grootouders. Petrus Josephus Brouwers en Margaretha Johanna Schellings. Deze meneer Brouwers, zo zien we, was brood- en banketbakker. Later hotelhouder. Jij moet lachen. Waarom?
1: Ik heb middelbare hotelschool gedaan. Ik heb van mijn 12e tot mijn 17e in een banketbakkerij gewerkt.
2: Ik wilde het vragen, maar ik denk dat is vragen naar iets geks. Maar het is helemaal niet gek. Ongelooflijk. Nou, meerdere voorouderlijnen gaan dus deze kant op. Een zoon van dit echtpaar zou dan jouw vader moeten zijn. Via jouw matches die er nu zijn is nog niet vast te stellen welke zoon van hen het is geweest. Het echtpaar kreeg 2 zoons. Dus het is nu nog gokken bij wie we moeten zijn. Het zou daarom alleen al fijn zijn als er reactie komt uit deze familie Brouwers. Ik heb hier alle kinderen voor jou op een rij. Ik geef het je door. En ik ga ze ook noemen, want het zijn 6 kinderen in totaal waarvan je hoopt dat er nu nog nabestaanden zijn, mensen die er meer over kunnen zeggen. Er zijn dus 2 zoons. Dat zijn Johannes Arnoldus Nicolaas Brouwers en Gerardus Petrus Brouwers. En dan zijn er nog dochters. Eduarda is de oudste, Anna, Selina en Johanna. Allemaal Brouwers. Dus voor wie dat iets zegt, staan de lijnen open. Jij gaat meteen bestuderen.
1: Nou ja, het is bijzonder. Er is altijd gedacht dat ik uit een Middellandse zeegebied zou komen, omdat ik een tint heb en heel makkelijk kleur.
0: Ja.
1: En dus vandaar is het dan bijzonder dat je een connectie zou hebben met een Nederlander. Dus
2: ja, sterker nog, best dicht bij Amsterdam ook, want daar kijken we natuurlijk ook naar. We moeten naar Egmond Binnen. En ik heb een adres, Herenweg 175 176. Daar woonde het echtpaar op 0800 30 30 300.
0: Aan het strand.
2: Aan het strand.

0: muziek, hè? Raccoon en Faela. Over narcissen, in adres onbekend termen, dat is dan weer uit de Amaryllis-familie.
1: Word ik gezocht?
0: Jij bent een stiefzus, Atje Verheij, een stiefzus van Marta. Jullie hebben elkaar 10 jaar meegemaakt toen jouw vader met haar moeder Adriana was. Ook toen jouw vader Jan Verheij in 1979 stierf, zagen jullie elkaar nog. Maar Marta emigreerde naar Johannesburg en toen hield het op. Haar moeder, ja, is er intussen ook niet meer. Jouw vader maakte de mooiste foto's van haar. En de vraag is, zijn die er nog?
2: Liggen die foto's nog ergens in Utrecht? Daar woonde Jan Verheij met Adriana Keus. Daar woonde ook zijn dochter, Atje Verheij. Zij is geboren rond 1949 en ze heeft broers en zussen. Haar vader Jan, die na een kleine operatie stierf in 1979... is niet oud geworden. Nog geen 60. Hij was fotograaf.
0: Is dit de handreiking waar jij op zit te wachten? Dochter van Jan Niemeyer. Jij belde jaren geleden je halfbroer Bert en je vertelde dat je je vader zocht. Jan dus. Maar Bert, hoe zal ik het zeggen? Nou, die gaf niet veel sjoegen. En zijn dochter die hoorde dat, die luisterde mee en ze dacht, nou, dat was nou niet heel aardig van je pa. Intussen is vader Jan er niet meer. En Bert is er ook niet meer. Dit is wel zijn dochter Anne.
3: Want mijn vader natuurlijk al zo lang overleden is, denk ik van, oh, er leeft nog iemand die toch nog familie van hem is. Hè? Dat is toch wel een gek idee ook, hè? Dat er toch nog een soort zus rondloopt. En die dan helemaal niks weet van haar eigen familie. Nou, ik zou bijna zeggen, ik vlieg naar je toe en neem je mijn fotoboeken mee.
2: Ja, je zou toch meteen bellen. Maar wie herkent deze halfzus van Bert Niemeyer? Vermoedelijk vertrok ze met haar moeder naar New York. Van daaruit belde ze met haar halfbroer Bert. Hun vader Jan woonde in Hattem en later in Haarlem. Hij heeft mogelijk tijdens zijn werk bij de NS een affaire gehad met haar moeder.
0: Een oud-leerling heeft het gemeentearchief helemaal door.

0: Earth, Wind & Fire, september, 6 september om precies te zijn. Volgende week nemen we afscheid van dit seizoen. En voor In de Agenda, 6 september, zijn wij dan weer terug.
1: Ze gaan al een leven lang mee. Neefje Fransje en nicht Martine Titsing. Al is dat tot nu toe alleen in de verhalen. Die teruggaan naar de oorlog. Toen hun vader, Arend Titsing, als verzetsman is verraden. Mogelijk binnen zijn eigen familie. Boekbinder Arend is opgepakt in Amsterdam en vermoord in Buchenwald. Wat is er met zijn kinderen, Frans en Martine, gebeurd?
0: Lydia Titsing, wat is het verhaal dat jij bij je draagt?
2: Mijn ouders die woonden dus in Amsterdam. En oom Arend die is dus omgekomen in Buchenwald. En hij liet zijn weduwe achter met twee kinderen. En in de familie werd daar nooit meer over gesproken. En dat vond ik altijd vreemd. Van waarom wordt er nooit meer over de weduwe gesproken? En waarom is daar geen contact mee? Want het was mij bekend dat er een Fransje en Martine Titsing zou zijn. En die zijn natuurlijk voor de oorlog geboren. Dus ja, die leven misschien niet meer. Maar mijn moeder zei altijd, ik heb ook een zoon gekregen, dat mijn zoon heel erg leek op Fransje Titsing, dus de zoon van oom Arend.
0: Dat maakte al nieuwsgierig.
2: En daarvoor heb ik vaak gedacht van, nou ja, hoe zou het toch die familie zijn?
0: Er werd nooit over gesproken, terwijl oom Arend dus de broer van je eigen vader was.
2: Ja, ja, precies. En
0: wat is er gebeurd met oom Arend?
2: Nou, oom Arend, mijn grootouders, dus de ouders van mijn vader en oom Arend, waren met 7 kinderen in het gezin Titsing. Die hadden een boekbinderij in Amsterdam. En oom Arend nam die boekbinderij over. En die zat in het verzet in de oorlog.

0: Ik weet niet of het de Parool was of de Trouw. En hij is verraden. En toen is hij opgepakt in kamp Amersfoort. En toen naar kamp Nooijekamme. En toen naar Boggenwald.
1: En daar is hij vermoord?
0: Ja, ik zeg altijd maar overleden. Maar ja, dat is hij natuurlijk, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, het was... ik ben er nog wel geweest, 10, 12 jaar geleden. En er was niet meer zoveel over. Maar ik wilde toch even voelen en ervaren en lezen van... wat een verschrikkingen er zijn toch gebeurd daar in die concentratiekampen.
1: Hoe was dat daar voor jou?
0: Nou, ik vond het wel. Het maakte wel veel indruk op mij. En ook verdrietig wat al die mensen hebben mee moeten maken. En ja, voor de mensen die achter zijn gebleven. Ook voor die kinderen van oom Arend. Die waren dan nog waarschijnlijk klein. Maar toch, ja. Dus ja, uiteindelijk wil ik er ook achter komen. Het verhaal waarom is er geen contact meer geweest. Want het was volgens mij een hele harmonieus gezin. Die 7 kinderen en die ouders in de hartje Jordaan.
1: Is bekend wie oom Arend heeft verraden?
0: Daar gaan verschillende verhalen over rond. Misschien een familielid, maar misschien ook iemand die hij in dienst heeft genomen.
1: Maar als het wel familie is, dan kan dat misschien de vertroebelde familierelatie verklaren.
0: Dat zou kunnen, ja. Nou, dat zou natuurlijk vreselijk zijn. En de zussen en mijn vader dus, die zijn allemaal overleden. En misschien ook wel de weduwe van oom Arend. Dat zou goed kunnen. En dat alleen nog kinderen, een aantal kinderen, neven en nichten nog leven. Ik ben natuurlijk een nakomertje, dus het is voor mij wel moeilijk om alles te achterhalen.
1: Ja, want jij bent van 1954.
0: Ja, ik ben van 54.
1: Had jij nog contact met die familie Titsing in Amsterdam?
0: Met verschillende tantes.
1: Maar zag je Frans en Martine dan ook?
0: Nee, want die waren helemaal niet meer in beeld.
1: Waar waren en die dan gebleven?
0: Ja, nou, dat...
1: dat is de vraag natuurlijk.
0: Ja, ik heb dus gevraagd aan een andere tante. De jongste van het hele gezin, tante Ton. Die moest ook, toen haar ouders overleden waren... naar het burgerweeshuis in Amsterdam. En heb ik later nog wel eens gevraagd... Wat vreemd toch eigenlijk. Ja, sinds ik heb zo'n spijt dat ik nooit met Siska contact heb gehouden.
1: Want dat is hun moeder. Maar
0: iedereen zweeg eigenlijk hierover. Dus ik heb altijd het gevoel gehad van wat zou er zijn gebeurd? Wat is er geweest?
1: Maar als iedereen gezwegen heeft hè, in het verleden...
0: Ja.
1: Zouden zij dan nu wel openstaan voor jou?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat zou goed kunnen, daar hou ik ook rekening mee.
2: Ja, ligt het niet aan jou. Horen Frans en Martine Titsing jou ook. Zij zijn van voor de oorlog.

0: Hier breekt hij ook door. Herman volgt zijn hart in het regent. Zonnestralen, ACTA en de Munich. Zoals in veel families was het stil na de oorlog. Oom Arend Titsing werd weggevoerd vanuit zijn boekbinderij in Amsterdam. En dat sloeg een gat in de familie. Hij is maar 35 jaar oud geworden. Hoe moest dat verder, Lydia? Met je tante, met je neef, met je nicht?
1: Moeder Siska. Oom Arend, die dus niet meer terugkwam, die had een zus die overleden is. En die man, die weduwnaar, is getrouwd met Siska.
2: En hebben zij nog kinderen gekregen?
1: Maar ja, via heb ik begrepen dat er een dochter is geboren. En dat zij hebben gewoond aan het Surinamerplein in Amsterdam.
2: Surinamerplein in Amsterdam. Dan hebben ze dus nog een halfzusje.
1: Dan zou Fransje en Martine een halfzusje hebben.
2: Je plaatst je neef en je nicht wel in de verleden tijd. Alsof je er rekening mee houdt. En dat zeg je ook eigenlijk wel als ze er niet meer zijn. Maar waarom?
1: Ja, dat weet ik niet. Nou, die Martine, die zou misschien nog leven. Martine Smit Titsing. Die zou nog kunnen leven.
2: Maar Frans?
1: Maar Frans, dat weet ik niet. Ja, je hebt natuurlijk heel veel varianten, verhalen. Waar je denkt, nou, als het mijn oom door een familielid is verraden, wat vreselijk zou zijn. Ja, dan kan ik me daar alles bij voorstellen, de boosheid. En van hier hebben ze gewoon helemaal geen zin meer in dit verhaal, contact met mij. Ja. Maar ja, ik hoop het wel, want ik kan er niks aan doen.
0: Zo is het. Wie is er nog? Wie uit de familie Titsing kan het nog navertellen? En is daar ook nog toe bereid, Amy?
3: Dit gebeurt niet heel vaak, maar dit gaat wel heel snel. Want jij hebt je verhaal nog niet gedaan. Of de zoekbrigade is al heel wat op het spoor. Wij hebben de kaart van je oom Arend Titsing erbij gepakt. Die heb jij volgens mij niet. En dan vind je heel veel informatie over hem. Zijn beroep is inderdaad boekbinder. En we hebben het laatst bekende adres achterhaald. Dat is de Oude Zijdse Achterburgwal 126. Had jij dat adres ook?
1: Nee.
3: Nou, die kan je erbij schrijven. En over zijn kinderen vinden we ook gelijk interessante informatie om mee verder te zoeken. Jouw neef Frans Titsing, die trouwde namelijk in 1975 met een Grada Oostdam en ging naar Gouda. En Martine trouwde in 1967 met een meneer Smit en verhuisde, zo zien we, naar Egmond aan Zee. Dus dat geeft meteen een goede richting aan.
1: Frans Titsing, die is in 1975 getrouwd.
3: Ja, zien wij zo staan. En Martine in 67. En we hebben dus twee sporen naar Gouda en naar Egmond aan Zee. Waar zullen we eerst heen?
1: Nou ja, laten we eerst naar Frans Titsing gaan. Die woont in Gouda.
3: Ja, dan moeten we naar Gouda. En er gaat inmiddels ook een spoor naar meer familieleden. Zo zou er familie in Amstelveen kunnen wonen onder de getrouwde naam Rozentaal. Dus voor wie dat iets zegt, roepen we ook op 0800 30 30 300. Zoeken @adresonbekend.nl.

0: en ook Lala Bamba meezingen op Hard Rock Café van Carole King. Gaan we ergens toch nog naar het strand vandaag. Veel Egmond aan zee, de ene na de andere zoektocht. Eerst maar familie voor oom Arend Titsing, Amy.
1: Ja, en dan is er ook wel van alles gaande in de zoektocht naar Frans en Martine. Ik kreeg namelijk contact met een nicht van jou toen ik belde naar dat nummer dat we vonden in Amstelveen.
2: Titsing, ja, dat kan ook. Want het is mijn eigen moeder, zou ik maar zeggen. Mijn moeder heette Titsing.
1: Ja.
2: Weet je, mijn moeder, Dien.
1: Ah, dus u bent een nicht van Lydia.
2: Wie is Lydia?
1: Ja, de naam Lydia zegt haar niets. Maar dat is ook niet zo gek, want jullie hebben een grote familie. Dit is de dochter van je overleden tante Dini Titsing. Zij is 90 jaar nu en ze weet heel veel over de familie.
2: Ja, ik weet, het was wel een boekbinderij in de familie. Even denken hoor.
1: Heel lang geleden.
2: Ja, mijn moeder had geloof ik een broer. Die had geloof ik een broer die zat in de boekbinderij. Die is in de oorlog opgepakt.
1: Ja, kan dat Arend zijn geweest?
2: Arend, ja.
1: Ja, zo zijn we ineens rond in dit Amsterdamse familieverhaal Titsing. Ze weet heel veel, maar van de familie Titsing helaas weinig, want ze heeft ze amper meegemaakt. Haar moeder Dientje Titsing overleed al op jonge leeftijd, maar ze kan wel helpen in de zoektocht naar Frans en Martine Titsing.
2: Ja, dat zijn dus de kinderen van Arend Roes, Arend Titsing. Ja.
1: Kent u ze?
2: Ja. Ik ken Frans.
1: Oh.
2: Die heb ik nog contact mee.
1: Oké, wat goed nieuws, want die leeft dus nog.
2: Ja. En zijn zus ook, Martien. Maar daar heb ik geen contact mee, maar met hem wel.
1: Nou, wat geweldig. Zou u mij in contact kunnen brengen met hen? Want zij worden gezocht.
2: Zij worden gezocht door die...
1: Door Lydia. Maar goed, ik vind het zo gek dat u Lydia...
2: Ik ken geen Lydia. Maar ik kan het telefoonnummer van Frans... Titsing wel doorgeven.
1: Nou, heel graag. Ik schrijf meteen mee.
2: Ja, want ik moet mijn bril even pakken en mijn mapje openslaan. Ja. Waarom is dit aan het zoeken allemaal?
1: Nou, dat
2: is niet voor de radio.
1: Jazeker, zei ik. O jee, zegt ze, daar luister ik normaal altijd naar. Alleen vandaag nou net niet. Ze hoopt altijd dat iemand haar zoekt.
2: Daar is het van.
1: Ja, dat klopt.
2: Even kijken. Titsing, oké, want dat hoor ik wel. Denk, nou, mij gaat nooit iemand zoeken, maar ze zoeken mij, dus ze zoeken dus hem. Dus even kijken. De T, daar komt hij aan hoor. Ik heb, even kijken, Titsing, ik heb een mobiel nummer van hem.
1: Oké, nou, ik schrijf mee.
2: Nee, het is geen mobiel nummer. Oh. Het is Gouda woont hij namelijk. Okay. Het is 0182. 5-2.
1: Ja, je hoort het. We hebben een nummer van Frans Titsing, Lydia.
3: Nou, hoe is het toch mogelijk?
1: Dus Frans, ja. Die is nu 87. En die leeft dus nog.
3: Nou, geweldig.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram, vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
9: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
8: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
16: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
18: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
17: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
19: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
27: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
26: Beren goed, thanks Bo.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: En actie Olifant.
28: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
27: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
28: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
29: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
30: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
31: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
32: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus.
0: Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is ook een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
33: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
34: De muziekmiddag.
35: Iedere zondag.
34: Het beste uit 60, 70 en 80.
35: De muziekmiddag.
34: 1970.
35: De muziekmiddag.
34: Met Lilian van der Loft.
35: 1987.
34: 1990.

0: adres onbekend.
1: Jan Beunke is 62, wist helemaal niks van zijn vader. En nu al meer. Is er contact met zijn familie uit DNA? Brouwers, Amy.
2: Ja, ik heb contact gekregen met het aangetrouwde familielid. En die heb ik best uitvoerig kunnen spreken. Maar, en dat is ook wel te begrijpen, hij schrikt hier even van. Zijn eerste reactie is: ik weet niet of de familie hierop zit te wachten. Het is ook niet niets natuurlijk. Maar omdat DNA nooit liegt en we zeker weten dat we bij deze familie Brouwers moeten zijn, hopen we dat hij zo vriendelijk wil zijn om de familie in te lichten. En hij stuurt zojuist dat hij dat heeft gedaan. Ik heb hier een bericht. Hij zegt: ik heb inmiddels de case voorgelegd aan mijn vrouw. Op haar beurt heeft ze de kinderen van de twee genoemde zoons op de hoogte gebracht via WhatsApp. Ja, zo gaat dat natuurlijk. En dan gaat dat rond in afwachting van hun mailadres, zodat we jouw informatie kunnen doorsturen. En vervolgens is het aan hen om er iets mee te doen. Ik hoop dat ik zoiets voor je heb kunnen betekenen. Nou, dit is natuurlijk al heel veel.
1: Ja,
3: ja. Het is heel veel.
1: Ja, dat zie ik ook aan je. En aan je vrouw, jullie houden elkaar stevig vast. Je denkt, wat moet ik hier nou toch op zeggen?
3: Nou ja, het verhaal deed dat het een buitenlander was. Een schipper, ja. Of een matroos of wat dan ook. En dan denk je ook, nou, die vind ik nooit.
1: Nee.
3: En dan is het zo dichtbij. En dan had je, ja, je vraagt je, waarom heb ik niet eerder gedaan?
1: Dat ook. Je kunt nu ook denken, adres onbekend, heeft nog 3 kwartier. En volgende week nog een hele aflevering.
3: Nee, dat is zo, maar ja, dat heb ik wel in de pauze even zitten bedenken van, god, zo dichtbij.
1: Ja. Maar nou moeten we nog dichterbij, hè? Dat snap je ook wel.
3: Dat zou leuk zijn. Ik bedoel, ik snap ook wel dat dat heel bedreigend is, maar dat zou het niet hoeven zijn.
1: Nee.
3: Kijk, je hoeft helemaal geen band, of je zou gewoon graag willen weten wie die was, wat die deed. En voor de rest, en misschien lijk ik er wel heel erg op hem, dat weet ik niet.
1: Nee, nou, zonen Brouwers, als jullie erover nadenken, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar bedreigend is Jan Beunke zeker niet. Nee, we moeten door, want er gebeurt heel veel. Toen oom Arend Titsing, daar hebben we het ook over, in 1944 werd verraden in de oorlog, viel het compleet stil in die grote familie. En Lydia probeert aansluiting te vinden bij ooms, kinderen, Frans en Martina. En de vraag is al een uur lang, lukt dat?
2: Nou, groot nieuws. We waren gevorderd tot een telefoonnummer in Gouda, waar een andere nicht van 90 jaar ons naartoe doorverwees. En daar in het bloedhete Gouda werd zojuist opgenomen.
4: Ja, ik ben Frans.
2: U bent Frans en uw zus is Martine.
4: En mijn zus is Martine, ja.
2: Ja, en wat weet deze Frans van de familie Titsing uit Amsterdam, vraag ik hem. De naam Lydia zegt hem nog niets, maar als ik vertel dat jouw vader Tijmen was, dan gaat er bij Frans wel een belletje rinkelen. Dan zegt hij op zijn Amsterdams: tja, Tijmen, Tijmen, gossie mijne.
4: Ja, Tijmen, die ken ik wel. Een broer van mijn vader. Die heb ik na de oorlog een paar keer ontmoet ook.
2: Oké, en hoe was dat?
4: Nou, een aardige man. Hij was nog betrekkelijk jong natuurlijk toen.
2: Ja, jouw zoektocht intrigeert hem wel en hij vindt het heel bijzonder dat je dit bent aangegaan. Dus hier is voor jou je neef Frans Titsing.
5: Oh, wat bijzonder. Nou zeg.
1: Frans, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag Frans, met Lydia Titsing.
6: Ja, ik hoor dat.
5: Ja.
6: Ik ben vrij stond versteld dat er nog iemand was, want dat wist ik helemaal niet dat u bestond.
5: Ja, ja, nou ja.
6: Dat is iets nieuws voor mij.
5: Ja, en we zijn dus volledig neven en nichten van elkaar.
6: Ja, ja, dat zeker.
1: Frans, hebben jullie nooit in de familie gedacht, waarom horen we toch nooit iets van die andere kant,
6: nee,
1: van de familie?
6: Ja, het is nooit zozeer ter sprake gekomen eigenlijk.
1: Oh ja.
5: Nee, nee.
6: Nooit wat lelijks gezegd ook hoor.
1: Oké.
5: Nee, nee.
6: Het was gewoon verdwenen, die contacten.
5: Ja,
1: ja,
5: ja. Ja.
1: En hoe is uw leven dan verlopen na de oorlog?
6: Mijn moeder had het natuurlijk heel druk. Die heeft nog een aantal jaren je boekbinderij voortgezet.
1: Mm-hmm.
6: En ik heb een normale jeugd gehad eigenlijk.
1: Heeft u daarin uw vader gemist?
6: Nou ja, misschien een beetje. Maar ik was natuurlijk, toen hij weggevoerd werd, was ik net 5 jaar.
5: Oh ja, ja.
6: Dus dat, ja, heb je nog niet echt zo'n binding met je vader, hè?
5: Ja, nee, dat snap ik, ja.
6: Zo gaat dat.
5: Ja.
6: Het enige wat ik nog van hem weet is dat ik samen op kraambezoek ben geweest toen mijn zusje Martine geboren was. Toen ben ik op de fiets, voor op de fiets met hem daar naartoe gereden. En dat is eigenlijk het meest intieme wat ik nog van hem weet.
5: Ja.
6: Maar toen, ja, geen jaar daarna is het eigenlijk misgegaan. Toen is hij verraden en uiteindelijk op transport gesteld en zo.
0: En weet u door wie die verraden is?
6: Nee, daar is niet openlijk voor over gesproken. Maar misschien dat ze iemand van de familie verdachten of zo. Dat de reden is dat het zo verwaard is. Dat weet ik niet.
5: Dat dacht ik dus ook. Maar daar kan ik misschien Jan al persoonlijk over spreken.
0: Lijkt me goed. Leeft Martine nog?
6: Martine leeft ook nog, ja.
0: En heeft u inderdaad nog een halfzusje gekregen?
6: Ja, een halfzusje Hanny, Johanna. Maar die is in eind maart pas overleden.
5: Och, nou wat jammer.
6: Dat is droevig, maar het is niet.
5: Ja.
6: Natuurlijk allemaal wel op leeftijd, hè?
5: Ja.
0: Dat.
5: Ja.
0: En er is natuurlijk bij jullie in de familie Titsing een gat geslagen. En dat gat is aardig gedicht, Lydia.
5: Ja, en ik vind het ontzettend leuk. En ik zou Frans graag nog op een ander moment een keer willen spreken.
6: Ja.
5: Niet buiten de uitzending.
0: Kan dat Frans of praat je alleen in de uitzending?
6: Nou, ik wil wel een keer jou spreken. Dat we elkaar kunnen ontmoeten of zo.
5: Fijn, Frans.
6: Ja, ik heb een nieuw familielid opgedaan in ieder geval.
5: Ja, en ik ben een echte Titsing, dus.
6: Ja,

0: En heel die studio zingt mee met These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra.
1: Mijn moeder was Belgisch. Ik denk dat zij, Chantal Capelle, in 1970 een vriendje had in Amsterdam, maar geen idee hoe lang ze daar heeft gewoond. Hij is een Chinees met een eigen restaurant. Ze wilde vast iets met hem opbouwen, maar nu kan ik het er niet meer vragen. 3 maanden geleden is ze overleden. Ik had gehoopt op een briefje.
0: Tine Capelle, jij draagt je moeders naam. Ben jij gaan zoeken naar een briefje?
2: Ik ben zeker gaan zoeken naar een briefje. Of eigenlijk gehoopt op een briefje.
0: En dat was er niet?
2: Ik dacht, misschien laat ze toch iets achter en neemt ze het niet mee.
0: En denk je dat je moeder wist wie jouw vader is of was?
2: Ik denk het wel. Ik denk als je na 9 maanden toch iemand draagt en toch houdt, en na 3 maanden pas mij dan eigenlijk de vondeling heeft gelegd, dan denk ik dat er toch voor haar ook een hoop was. Misschien, want anders ga je toch niet iemand houden.
0: Nou, en sterker nog, het verhaal wil natuurlijk dat moeder vanuit België misschien wel vanwege deze Chinese man met een restaurant in Amsterdam is gaan wonen. Dus dan weet je ook waarom je met welke man je bent gaan wonen, als we tenminste samen waren.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Hoe goed kende jij je eigen moeder? Je biologische moeder, zoals je dat zegt.
2: Ik kende mijn biologische moeder niet. Ik ben toen ik 6 maanden of 3 maanden te vondeling gelegd in een mandje bij mijn grootouders. Daarna ben ik ook naar pleegouders, weeshuizen gezeten. Dus ik kende haar niet. Maar door mijn partner waar ik nu mee ben, heb ik op 43-jarige leeftijd haar toch even mogen ontmoeten. En dan heeft mijn partner toch die vraag gesteld die ik altijd al heb gehad. Wie is mijn biologische vader? En daar kreeg ik geen antwoord op.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
0: Maar raakte het wel dat jij die vraag stelde?
2: Ik denk het wel, want ze werd een beetje kort. Het was precies of dat het een ongemakkelijke vraag was.
0: Maar het lijkt me ook heel ongemakkelijk. Stel dat ze iets heeft gehad in Amsterdam met een Chinese vader. Ja. Dan is dat voor haar misschien wel heel erg moeilijk geweest. Zeker als je vervolgens, zoals jij het zegt, je kind in een mandje de vondeling aanbiedt.
2: Ja, zeker. Want ik denk dat het ook komt dat het kan 2 kanten opgaan. Hè. Of ze wist het helemaal niet en ze dacht, ik beval en ik krijg een kindje met speetoogjes. En ja, of het is van, ze hoopten het van dat ze toch met die man zou zijn.
0: Mm-hmm. Zou kunnen.
2: Ja.
0: Chinese kant, heb jij het idee dat die bij jou zichtbaar is?
2: Ik denk het wel, als je ook ziet. Hè. Dat denk ik wel.
0: Viel je vroeger op als kind?
2: Zeker door mijn lengte en in de tijd van de jaren 70. Hè, dan had je op Belgische scholen, want ja, ik kom uit België eigenlijk. Dan heb je allemaal, ik was altijd het enige Chineesje.
0: En zijn ze, wat ben jij groot voor een Chinees?
2: Ja, ik ben wel lang, ik ben 1,77 meter.
0: Ja, en hou je van Chinees eten? Dat is wel een hele platte vraag, maar ik stel hem toch.
2: Ja, tuurlijk, ja. Ik hou er zeker van. Zeker ook door mijn partner eigenlijk, die mij zeker Chinees eten laten eten. Ja.
0: Ja, maar dat heeft dan weer niks met je Chinese achtergrond te maken. Het komt dan weer door je partner.
2: Ja. En eigenlijk de vader van mijn kind heeft een Indonesisch restaurant.
0: Aha.
2: In het. En daar is ook dat mijn zoon, dat is eigenlijk degene die echt heel graag houdt van nasi en bami.
0: Wij willen heel graag dichtbij komen. Dat is heel lastig, want we hebben geen naam.
2: Nee.
0: Maar toen zei jij ineens, maar ik heb wel een foto.
2: Ja.
0: Hoe kom je daaraan?
2: Dat is eigenlijk via iemand die ik heb leren kennen, eigenlijk via Facebook. Die gaat er eigenlijk in over zoeken DNA en familie.
0: Ja.
2: Die kwam met die foto en toen ik die foto zag, was het wel zo dat ik een soort herkenning zag.
0: En hoort er een naam bij die foto?
2: Ja, maar die weet ik niet meer.
0: Oh.
2: Of weten jullie dat wel?
0: Ja, je kijkt nu al naar Amy, die zegt nu nog niks. Oh. Bel eerst maar eens een keer 0800 30 30 300 en kijk op onze website, want daar staat hij.

0: is lichte psychedelica uit 1975 van ILO. Veel mensen reageren. Ja, niet dat het echt meteen helpt. Hadden we een paar weken geleden ook niet zo'n zoektocht in Amsterdam, begin jaren 70, Chinese vader. Ja, Ronald Veuger zocht hier pas zijn vader. Uit 73 komt hij, Chinese vader, Amsterdamse horeca. Ook geen naam, nog altijd niet. Ja, we zoeken graag mee. En dan denk je, wat gebeurt er? Wie staat hier op de voicemail?
1: Met Ronald spreken, Ronald Veuger. Ik zie net toevallig die oproep van een Chinese man die gezocht wordt. Toen dacht ik, denk ook nog even bij die zoektocht aan mijn eigen zoektocht. In verband met mijn vader. Dus je gaat heel gek denken, maar wie weet. Dus als jullie daar nog, als stel dat jullie vinden. Wie weet even doorvragen of die... Of die wellicht mijn vader kan zijn. Alvast dank.
0: Ja, dan zou jij, Tine, nu je halfbroer op de radio horen. Hè?
2: Dat ja, stel je voor, krijg ik er nog een halfbroer bij.
0: Ja. Ja. Nog een leuke ook hoor, want Ronald mag er wezen. Heb jij een paar weken geleden ook geluisterd toen dit langskwam?
2: Ik heb zeker geluisterd en toen dacht ik, ja, het waren wel vroegbare jaren, 71, 72 en 73.
0: Nou, inderdaad, ja. En dat de uitzicht dan weer in zo'n DNA-databank. We hebben net het gehad over die foto, we hebben ook een naam hier staan. Maar ja, dat is de naam Wong. Wat zegt jou dat?
2: Wong, ja, Wong is eigenlijk zoals Jansen, toch?
0: Ja.
2: Wong.
0: Ja, dichterbij kom je dan niet, hè?
2: Nee.
0: Nee. We gaan meteen, denk ik, toch maar even naar de zoekbrigade. Jij kijkt ook niet voor niks elke keer naar rechts. Amy, kunnen wij wat met Wong?
3: Nou ja, inderdaad, het is net als Jansen in Nederland. Maar tuurlijk kunnen we wat met Wong, want er zijn best wat Wongs in Nederland. Je hebt zelf ook al veel gedaan in je zoektocht. Wij hebben zoveel mogelijk meegekeken met jouw DNA. En dat leidt inderdaad naar die familienaam Wong. Dus dat is in ieder geval zeker. Het is ook zeker dat je familie bent van Yukam Wong, want dat staat ook in je DNA-matches. Yukam Wong is geboren in 1933 en overleden in 2018. Het is nu zaak om zo snel mogelijk in de familie te raken. En ik moet je zeggen, dat is al wel gelukt. We hebben namelijk contact opgenomen met Alex Wong, een neef uit de familie hier in Nederland. En deze familie Wong heeft hun oorsprong in Hongkong. Dat zijn dus jouw roots. En Alex Wong herkent de foto's die jij hebt en die bij ons op adresonbekend.nl staan.
4: Nou, ik zie het gelijk al, die eerste foto die je me gestuurd heeft.
3: Ja.
4: Nu Kam, dat is die rechte man. Dat is die lange...
3: Die lange man. Is dat Kang Wong?
4: Yu Kam heet dan.
3: Yu Kam. En de andere foto die jij ook hebt, die herkent hij ook.
4: Zwart-wit foto, die herken ik. Die man die helemaal linker, aan de linkerkant staat.
3: Ja, ja.
4: Dat is ook een neef van mij. En dat is zeg maar mijn... mijn tante... De oudste zoon.
3: Oké, dus dat is die man met dat witte overhemd en die mooie grijze pantalon.
4: Ja, klopt. Met
3: Ja, zegt hij. Ik herken deze foto's, want volgens mij komen ze gewoon uit een familiealbum van ons uit Hongkong. En zo proberen wij te ontrafelen hoe we toch dichter in die familie Wong kunnen komen. Nou, zegt deze Alex, er moet gewoon DNA worden getest met de kinderen van Yukam Wong. Dan komen jullie heus verder. Er zijn 4 dochters en een zoon, dus dat biedt mogelijkheden. En deze Alex heeft ook al aangeboden te willen helpen. Dus daarmee hebben we al ingang nummer 1 in deze grote familie Wong te pakken. Maar die Alex is denk ik een soort achterneef van jou. Dus het is nog wel ietsje te ver weg. We willen dichterbij komen. En dus vragen we ook de Chinese gemeenschap hier in Nederland en dan vooral in Amsterdam om mee te denken op 0800 30 30 300. Want deze Alex Wong herkent het verhaal over een restauranthouder uit de jaren 70 helaas niet. Wie dat wel weet, zoeken het adresonbekend.nl.
0: Het is wat. He?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
0: Een naam, een achterneef, het gebeurt vaker vandaag dat we in families geraken, maar daar kan nog wel eens wat tijd overheen gaan. Dichterbij komen we nu even niet, denk ik, Amy.
3: Nee, dit is het voor nu, maar goed, het is wel wat.
0: Ja, nou, ja. Het is heel spannend. Het is echt Vaderdag. En als ik aan Vaderdag denk, denk ik altijd aan dit liedje. Maar toch altijd weer ontroerd van Diggy Dex.
5: Ik fiets nog elke week er langs. En dan zwaai ik even. Hoe is het nou met jou? Denk weer even terug aan die ene dag. Je had het mooi gevonden.

geef er een kus. En verwacht je elk moment dat de bank daar. Van achter de krant en alle rust. En je vraagt Koen hoe is het, hoe gaat het met jou? Heb jij nog nieuwe liedjes, dan stuur je ze gauw. En soms wil ik even terug. Ik ben mijn vaders zoon. Hier is waar je woont. Binnen in de woorden die spreken op dezelfde toon. En als ik je droom, dan droom ik van de velden waar ik jou ontmoeten zal.

zo. Ze zeggen dat het slijt met de tijd. Het wordt met de jaren zachter. Het leven groeit vanzelf onder pijn. Al blijven alle eerste keren lastig. Vreemd dat ik dacht dat je zou bellen gewoon. Op de dag van mijn verjaardag zeg je me zo.

0: vaderzoon Koen. In het dagelijks leven. Op de radio als Dickie Dex.
1: Word ik gezocht?
0: Ome Lou, als we u zo mogen noemen. U heeft veel betekend voor Christiaan in zijn jonge jaren. U bent Lou van Sticht, de halfbroer van zijn moeder. U heeft hem leren dansen om te beginnen. In die tijd was dat nog de twist. En hij was als ventje bruidsjonger, jonker, toen u met Mia trouwde. Hij liep daar trots rond in zijn smoking. En zo rijgt hij de herinneringen aaneen.
2: Zeker op het moment toen mijn broer overleed, waar ik bij was bij dat auto-ongeluk. En hij mij enorm heeft opgevangen. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, toen ik het aan het opschrijven was, toen begon ik ook te huilen, toen besefte ik eigenlijk pas wat een impact dat gehad heeft op mij als jochie van 14 jaar. En hoe belangrijk en hoe liefdevol zij waren naar mij op dat moment.
3: We weten veel over de woongeschiedenis van oom Lou van Sticht met een G. Hij zal rond 1945 in Leiden zijn geboren. Met zijn vrouw Mia van Wijk heeft hij in Maastricht gewoond. En ze kregen twee dochters. Hij werkte toen als vrachtwagenchauffeur en daarna heeft Lou nog een relatie gehad met Mildred van Curaçao. Zij woonde in de Bijlmer.
0: Dacht familie Nierat, helemaal in Thailand. Marijke reisde door het land, kwam op een oorlogsbegraafplaats terecht. En ze zag daar een steen met een Nederlandse naam. En ze dacht, ik leg het vast op de foto. Wie weet is er familie in Nederland die daar prijs op stelt. Misschien zijn ze hier zelf nooit geweest, zover van huis.
3: Het is dus aan de familie Nierat. Nierat met TH op het eind. Op de grafsteen ligt een bloemetje. Er staat Koninkrijk der Nederlanden op. En dan de naam A.D. Nierat. Soldier, geboren op 20 mei 1923, gestorven op 26 juni 1943 in Thailand. De familie is welkom voor meer informatie.
0: Eindelijk familie voor jou. Kim Molenaar, moet je dit horen van Brigitte? Onze laatste tante is in november gestorven. Wij wisten van haar dat ze een voorkind heeft moeten afstaan. En dat was jouw moeder, Kim. Dat was Sylvia van de Nieuwenhuizen.

0: Van de Nieuwe Huis is afgestaan in Utrecht en overleed in 2005. Alleen al daarom zoeken ze nu haar dochter Kim Molenaar, geboren in 1975. Zij is ook een dochter van Ruud Molenaar.
1: Word ik gezocht? Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Alle positiviteit van het moment pakt ze samen in Something Good. Ilse de Lange. Nog niet naar buiten gaan, nog niet weggaan. We hebben je hulp nog hard nodig.
1: Het was niet zomaar even een gebroken been. Ik zat tot aan mijn borst in het gips. Ik was jong, 16 jaar. Wat je noemt een vrolijke puber. Maar de zonnige toekomst veranderde in één klap. Tot mijn geluk lag daar, op de zolder van het ziekenhuis in Leiden, nog iemand van mijn leeftijd. Marilène Ausums. Of ze nou wil of niet, zij hoort bij die tijd.
0: Ineke Kozijn, daar lig je dan ineens in het LUMC in Leiden met Marilène Ausums. Wat is jouw herinnering aan haar?
2: Mijn herinnering aan haar, dat het ook een jong iemand was. Ik werd binnengebracht op een zolderkamer in het academisch ziekenhuis toen. En zij was daar ook. En ik hoorde eigenlijk eerst van haar tot ze misschien met een week weg zou gaan. Maar die week, dat werd zeker wel 10 weken. Tot we bij elkaar gelegen hebben daar ook.
0: Dat is een lange tijd.
2: Ja,
0: dat was het ook. En niet je beste tijd, denk ik.
2: Nee, het was niet de beste tijd van ons leven, denk ik. Dus,
0: wat was er met jou gebeurd?
2: Ik had een brommerongeluk gekregen. En mijn bovenbeen was gebroken. En ik werd binnengebracht. En op die zolderkamer. En daar werd s'avonds een stelling om dat bed heen gebracht. En ik hoorde toen dat het wel 13 weken zou kunnen gaan duren. Op die kamer daar.
0: En zoals, ja. Reed jij die brommer?
2: Nee, ik zat achterop bij een vriendje. En die had helaas geen voorrang gegeven. En ik klapte met mijn bovenbeen daarop. Dus het was toen gebroken.
0: Verschrikkelijk, ja. Hè? Ja, die verkering was meteen over, denk ik.
2: Nou, iets later.

0: Na de vakantie, ja.
1: En jij moest dus al die weken in dat ziekenhuis. Maar een beenbreuk is toch... Of was het zo gecompliceerd dan?
0: Ja, nou, in die tijd was het natuurlijk jaren 70. En daar werden de jongens toen wel geopereerd. En de meisjes toen nog niet. Want het is natuurlijk een groot litteken.
1: Ja. Dat wist ik helemaal niet.
0: Nee,
1: meisjes werden niet geopereerd.
0: Nee, meisjes werden toen niet geopereerd. Dus ik ging in die stellage. En daardoor moest dat die breuk gaan helen. En we hebben natuurlijk samen daar veel meegemaakt. Er werden veel foto's gemaakt. We werden veel. En dan ging ze ook mee. Ze pakte drinken voor me. En ze. Ja, Marilene hielp ons eigenlijk.
1: Waarom lag zij daar? Of is dat te vertellen?
0: Zij had iets met aan haar arm. En iets met de lymfeproblemen had zij. Dus
1: Het was een verschrikkelijke tijd. Alleen had je wel Marilene naast je liggen.
0: Zeker, zeker. Ja. En daarnaast lag nog een oudere mevrouw. En daar hebben we, heb ik met die oudere mevrouw ook wel 12 weken langer nog gelegen. En die ging daarna ook naar huis. Want Marilene die ging op een gegeven moment naar een verpleeghuis. Wat ik heel erg erg vond. Ja. Ja, weet je, ik was 15 jaar en we hadden gewoon heel veel aan elkaar. Ze ging mee naar de röntgen. En dat
1: mocht
0: was
1: wel.
0: Gewoon. Dan gingen we hobbelen ze met de infuus en dan ging ze mee. En we hadden natuurlijk, het was niet altijd kommer en kwel. Maar we hadden natuurlijk ook wel schik gewoon met elkaar. Met de broeder Rob. Wie weet, ik hoop dat ze dat misschien de herinneringen nog wat met me kan delen. Ja.
1: En kon je, want zij ging weg. Ging zij daarna dus naar een verpleeghuis?
0: Ja, zij ging naar een verpleeghuis, dat heb ik 30 juli heeft ze toen nog een kaart naar me gestuurd. En tot het wel ging daar, tot het natuurlijk niet alles was. En tot de pleegouders ook weer waren geweest. Want ze had pleegouders. En ze kwam uit Den Haag, uit de Citroenstraat 60 ligt mij iets bij. En ze had ook nog een broer Richard. Die was in die tijd ook op bezoek geweest. En ook twee kleine nichtjes. En die heette Kitty, volgens mij.
1: Ja, je hebt een lijstje bij, je hebt foto's bij, je hebt een heel pakket bij je.
0: Ik heb een heel pakket bij me. Ik heb ook nog een kaart later nog weer gekregen met mijn verjaardag. En ook toen ik in september dachten we tot die pin eruit mocht. En toen mocht ik eigenlijk, zouden we gaan revalideren ik... En, maar toen was het helemaal niet goed bij me. Want dat hele bot was scheef gegroeid.
1: Ja, met vallen en opstaan ben jij uiteindelijk...
0: Ja, ben ik er. Klein beetje.
1: Gekomen.
0: Ja.
1: Ja, klein beetje, niet helemaal?
0: Klein beetje erboven uitgekomen, ja.
1: Nooit helemaal?
0: Nee, het was een rode draad meegelopen, hè.
1: Dus, net als zij, net als Marilene Ausens. Bel ons op 0800. Ja.

0: Waar zij loopt te wandelen is Henk Westbroek. Het was 31 mei 1973, een mooie dag als deze. Maar wel een brommerongeluk. Vlak voor haar examen stond haaks op Ineke's bruisende leven. Dat kan je niet genoeg benadrukken. Het was een omslag in je leven. In toen nog het academisch ziekenhuis in Leiden. In een hoek op zolder met Marilena Ausums, geboren 1952, denken wij Den Haag. Je hebt het over die zaal waar je zo lang gelegen hebt, die zolderkamer. Heb jij nog contact gehad met andere mensen uit die tijd?
1: Ja, wel ook heel lang met die mevrouw van Leeuwen heb ik wel. En maar die is op latere leeftijd is die gewoon overleden toen.
0: Ja.
1: En verder nog wel kaarten wat gehad van mensen.
0: Ja.
1: Die weer weggingen en dan weer kaarten sturen. Sommigen kwamen weer terug natuurlijk.
0: Je bent er zuinig op. Je hebt er een aantal bij je. Had jij achteraf gezien Marilena toch beter willen leren kennen nog?
1: Ja, zeker wel. Ik weet ook niet waardoor in 75. Ik weet dat we in 74 toen alles achter de rug was. Ben weer op de been gekomen. Later weer examen gedaan, het andere jaar. En in dat jaar is ze volgens mij, we zaten op een camping in Katwijk. Volgens mij is ze toen ook nog een keer met haar vriendin Margriet, want die was er ook toen, tot ze toen ook een keer weer geweest is bij me.
0: Dus toen was ze ook wel hersteld?
1: Maar ze was wel hersteld wat, in 75.
0: Dus dat heb jij nog meegemaakt?
1: Dat zit iets in mijn hoofd nog, maar ik weet niet of dat allemaal wel klopt.
0: Is dit altijd bij jou een zoektocht geweest?
1: Ja. Is altijd het naar voren gekomen, heel vaak. Ik heb gezocht op en door de dingen op Facebook, op andere dingen in die Citroenstraat. Maar ik had helemaal verder geen naam. Want ik weet niet of dit haar echte naam ook Ausums was. Of dat het van de pleegouders was. Daar heb ik geen idee van. Dat is te ver terug.
0: Maar er is al wel 55 jaar adres onbekend.
1: Zeker.
0: Waar jij nu bent, met een dagboek, met foto's. Bekijk alles op adresonbekend.nl. Blijf luisteren. Amy.
2: Ja, en dan zoeken op die naam Ausums hebben wij ook gedaan. Ik heb me er blind op gestaard. Er zijn best wat mensen met die naam.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb Marilena ook niet kunnen vinden. Maar misschien is dit iets, want er komt wel meteen een reactie voor je binnen. En wie weet wel, uit de juiste richting. Heel toevallig heet de beller ook Ineke. En zij vertelt dat ze jarenlang wijkverpleegkundige is geweest. En ze zegt, ik ken een Marilena Ausums. Die heb ik lang verpleegd. Dus misschien kan zij wel verder helpen. En komen we zo verder vandaag. Zij hangt aan de telefoon.
1: Wow.
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: Nou, dat is meteen dan de last op je schouders. Hè. Jij kan ons verder helpen.
3: Ja, ik heb het Marilena Ausums gekend.
0: Ja.
3: Die woont in Uitgeest.
0: Uitgeest? En hoe lang geleden is dat?
3: Nou, ik denk wel meer dan 25 jaar geleden. Want toen heb ik een andere baan genomen. En toen hebben we nog een tijdje kaartcontact gehad.
0: Ook
3: en ik had altijd hele prettige herinneringen aan haar.
0: Ja.
3: Het was heel fijn om bij haar te zijn. Wat hele fijne gesprekken.
0: Ja, ik denk dat Marilena Ausums heel fijn is. Want dat wordt aan alle kanten benadrukt.
3: Ja.
0: Maar jij bent er dus ook kwijt.
3: Ik woon nog wel in de buurt. Dus ik zou er nog misschien op kunnen gaan zoeken.
0: Maar dat weet je zeker of weet je dat niet zeker?
3: Dat weet ik niet zeker. Nee.
0: Dus als we er zouden vinden vandaag, dan zou jij ook blij zijn.
3: Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Maar ik kan er niets over zeggen waar ze nu woont.
0: Nou, maar goed, we zijn een eind gevorderd in de tijd. En dan moeten de luisteraars de rest maar doen. Of misschien zelf, hè. Marilena zou ook best eens naar Adres Onbekend kunnen luisteren.
3: Ja. Dat zou leuk zijn.
0: Ja. 0800 30 30 300. Zoek een net adres onbekend.nl. Dit zijn Martha en de Verdellers.

0: liefde hoort te zijn. Vragen zich af in Heatwave. Martha en de Vandellas. Ineke zoekt de in de verhalen steeds aardiger wordende Marilene Ausums, Amy.
1: Ja, en er is een mail gekomen. Ik heb een vraag aan jou, Ineke. Herken jij dit meisje?
0: Daar gaat de leesbril op.
1: Of nee?
2: Ja, ik herken haar.
1: Ja, is dit er dus?
2: Is er.
1: Marilene Ausums op een foto. Maar ja, hoe komen we daar nou aan?
3: Het vertrek.
0: Nou, eerst dit maar. Volgende week om deze tijd nemen we afscheid van een roerige 55ste seizoenshelft van Adres Onbekend. Zorg dat je in de buurt bent. Verhalen die geen zomerstop verdragen kun je delen, hoor. Adresonbekend.nl tot de laatste snik. Vaderdag 2026 brengt Jan Beunke, die verliefd bleek op een halfzus. Hun moeder was Maria Ariaans, maar vader zal een Brouwers zijn en daar hopen we in die laatste op terug te komen. Vaderdag 2026 brengt ook de dochter van de Vlaamse Chantal Capelle. Maar welke Chinese man was het in Amsterdam, jaren 70? Yukam Wong, zeg jij, Amy.
1: Ja, en er is ook ander nieuws, want jij hebt een nieuwe DNA-match. Er gaat nu een spoor, ja, we zijn heel internationaal, naar Duitsland, naar een neef. We moeten naar Dortmund.
4: Oké.
1: Wordt vervolgd ook.
0: Kan er ook nog wel bij. Eindigen we op zolder in een Leids ziekenhuis. Daar had Ineke pijn na een harde val. Maar ze had er ook Marilene Ausums.
1: Een mooie foto hadden we al. Er wordt geschat 1972. Die heb ik kunnen bemachtigen door de oplettendheid van weer zeer meedenkende luisteraars. Groot nieuws, dankzij de hulp van maar liefst 2 schoonzussen meldde Marilene Ausums zojuist zichzelf bij ons.
5: Ik was zo'n bekjes aan het plukken en ik kom binnen en de telefoon gaat. En mijn schoonzussen die zei van je wordt gezocht. Ja. Dus het was wel even zo van nou, dat zal toch wel apart zijn.
1: Ja, en het gekke is, normaal luistert Marilene zelf ook naar ons programma. Alleen vandaag niet, omdat buurkinderen haar mee vroegen bessen te plukken. En dus belde schoonzus nummer 2 op. En toen kon zij zelf opbellen. Dus wie denk je dat er aan de telefoon hangt voor jou?
0: Geen idee.
1: Marilene Ausums.
6: Goeiedag, Marilene.
5: Hoi, Ineke.
6: Hoi. Ik ben echt helemaal verbaasd.
5: Wat leuk.
6: Ja, dat is wel heel lang geleden, ik weet het.
5: Ja,
6: maar ik heb
5: maar
6: ook
5: de herinneringen komen meteen weer naar boven. Hè? Ja. Dat begrijp je zeker wel.
6: Ja, echt wel. Foto's, dingen, van alles hè, uit die tijd. Ja, ik ben ongelooflijk.
5: Ja, en het grappige is, als wij er vanuit Den Haag naar Noord-Holland reden, dan zei ik altijd tegen mijn Jan, zei ik van daar ben ik wel eens geweest met naar Ineke toe.
6: Ja,
5: dus hij kwam wel heel regelmatig eventjes zo om de hoek kijken. Maar voor de rest eigenlijk ook niet. Want ik heb heel veel mensen waar ik dan zo af en toe aan denk. En een hele warme hart toedraag. Maar daar blijft het dan bij. Maar dit vind ik wel zo ongelooflijk leuk. Ik ben heel blij dat jij dat initiatief hebt genomen, hoor.
6: Ja, oh, gelukkig. Ja, maar het draait al jaren met me mee. Dus ik denk, ik moet je gewoon een keer gaan zoeken. Maar ja, nergens kunnen vinden.
0: Ja, het draait al heel lang met je mee. Zij draagt jij al heel lang met je mee, hè?
6: Ja, alle twee, hè?
0: Want het waren geen beste tijden, hè, daar in dat ziekenhuis.
6: Het waren geen hele goede tijden, maar
5: Nee,
6: maar we hebben wel ook heel veel plezier gehad, hoor.
5: Ja, zeker. Ja, ik moet ineens denken aan dat jij net binnenkwam. Ja. En dat die Rob, die lag dan in jouw bed.
6: Klopt.
5: Om te kijken hoe dan die stallage moest gebouwd worden. Ja. En dan zaten we, meer naar rechts, naar links.
6: Klopt.
5: En we lachen ondanks dat je heel veel pijn had, moest je dan toch weer lachen.
6: Ja.
5: Dus dat kan me nog heel goed herinneren. Dat en dat was dat heel laat in de avond, notabene.
6: Ja, klopt.
5: Dus,
6: en die mevrouw van Leeuwen natuurlijk in het hoekje, waar we ook heel lang bij gelegen hebben.
5: Die lag
6: aan de andere kant.
5: Ja.
6: En jij met je arm in de lucht.
5: Ja.
6: Maar klopt het dat je ook naar het verpleeghuis toen, naar Zuidwijk ben je toen toch gegaan?
5: In Zuidwijk ben ik gelegen,
6: ja.
0: En is het daar helemaal goed gekomen met je?
5: Redelijk.
0: Ja, eigenlijk vertellen jullie daar hetzelfde verhaal.
6: Ja,
0: het was zo ingrijpend bij jullie allebei.
6: Ja, dit was heel ingrijpend allemaal. Ja.
0: Maar of je wil of niet, je wordt eraan herinnerd. Maar nu wel
6: zeker
0: met
6: een keer te ontmoeten.
5: Ja, dat vind ik helemaal super. Dat vind ik echt heel leuk. Maar trouwens, die andere Ineke.
6: Ja.
5: Nou, die wil ik ook heel veel lieve groetjes doen.
6: Wat toevallig.
0: Inekes die Marilene kennen allemaal de groeten. Wij nemen afscheid tenminste nu nog voor een week. Fijne vaderdag verder. En dankjewel dat je bij ons was. Dag.
6: Dankjewel.

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
18: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
19: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
20: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
21: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
22: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 2:00.
25: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald.
0: In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Geest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
26: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
27: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
28: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
29: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
30: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
29: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
31: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
32: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
33: De Muziekmiddag.
34: Met William van der Locht. NH.

0: Heerlijk toch? Het is Band of Gold, Frida Payne.
1: De muziekmiddag.
2: NH.
0: Het liedje, dat gaat, het is wel apart. Het gaat over een kerstvers bruidspaar, net getrouwd, de huwelijksnacht. En de man die verlaat de vrouw direct. En zij blijft eenzaam achter met enkel en alleen haar trouwring om haar vinger. De zogenaamde Band of Gold. Goedemiddag, hartelijk welkom. Tot 5 uur hoor je grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de muziekmiddag van NH. Ik ben William en die luidt straks officieel de zomer in met een heerlijke zomerse plaat uit de zomer van 1969. Meer dan 1987 is hier AHA, The Living Daylights.

Je bent meegezongen, net als ik, uit de hippiezomer van 1969. Twee plaatjes die samenkwamen en werden gesmolten tot één. Aquarius en Let the Sunshine In. Het losse Aquarius uit Hair vond de band net even iets te kort voor het mooie. Dus deden ze deze er ook nog bij. Twee voor de prijs van één. You're the Fifth Dimension. De zomer is officieel begonnen en dat is natuurlijk lekker. Deze plaat zou je kunnen kennen van Floyd Joy. Die plaat die bleef een beetje achter. En Alice Moyet hoorde de potentie in dit liedje. Gooi er een glanzend poparrangement overheen. En die scoorde hem mooi een wereldhit mee.

Wat is het eigenlijk een fijn liedje destijds? Dat was David Cassidy, wereldberoemd natuurlijk als het brave zingende personage Keith Partridge in de populaire televisieserie. Misschien heb je het ooit wel eens gezien op televisie, The Partridge Family. Met deze How Can I Be Sure wilde hij aan de muziekwereld bewijzen dat hij als soloartiest toch ook best volwassen muziek kon maken. Graaf even in je geheugen, hè. We hebben namelijk ooit allemaal bewust een keuze gemaakt om een singeltje te kopen. Dat ene liedje, je eerste plaatje. Dat was natuurlijk in de platenwinkel, op de muziekafdeling van een warenhuis. Ja, dat was meestal helemaal bovenin of helemaal in de kelder. Ik ben dus nieuwsgierig naar dat ene liedje. Voor welk liedje stapte jij dus de winkel binnen? Liep je de trap af en kocht je dat liedje en draaide dit thuis compleet grijs? Laat me dat even weten en stuur me gewoon even een berichtje op muziekmiddag@naradio.nl. Ondertussen hoor je deze fijne klassieker. Het is ABBA en Lay All Your Love on Me.

van het theater, huppakee, zo naar de disco. Melma Moore speelde in musicals in het begin van haar carrière en maakte in 1976 de overstap naar deze disco-klassieker. This Is It, en dat was het ook zo'n klein beetje, want daarna heeft ze bij ons in ons land in ieder geval geen hits meer gescoord. Over anderhalf uur is het zover, hè? Dan wandelen we samen 21 juni 1980 binnen. En net als vorige week staat er weer een plaat met een tweede leven op de eerste plaats. Welke dat is, dat hoor je direct van me na het nieuws van 4 uur. Deze plaat is een beetje vergeten, maar oh zo mooi. Het is John Farnham.

Ja, bijna, hè? Had je dit nummer nooit gehoord, was het nooit uitgekomen. De toenmalige platenmaatschappij van Earth and Fire zag eind jaren 70 geen brood meer in de band. Het was weer even geleden dat ze een hit hadden gehad. Ze besloten daarom hun contract niet te verlengen. Maar ja, de band zelf die dachten van ja, bekijk het maar. We stappen gewoon naar een ander label. En de producers daar die begonnen dus naar demo's te beluisteren. En die ontdekten deze demo van Weekend. Dat ze direct als singles selecteerden. De band zelf was met stomheid geslagen. Ze vonden destijds maar gewoon een simpel popliedje. Vergeleken met een andere ingewikkelde, bombastische, symfonische rocknummers. Maar ja, het werkte wel, want het werd natuurlijk hun grootste hit. Je hoorde Weekend hier op en na. Het jaar 1981 nu. Het is de zogenaamde Neue Duitse Welle. Het is de band Rheingold.

0: Heerlijk toch?
1: En het komt gewoon uit onze prachtige provincie. Uit Huizen om precies te zijn. Masada en Danza, Don't Quit Dancing. Het was een beetje het Nederlandse antwoord op Santana. Het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Hoort tot 5 uur op en aan in de muziekmiddag. Dit is Sheila E. Die draai ik niet zomaar. Die draai ik op verzoek van Frank Perenboom. Het is haar grootste hit. Dit is The Glamorous Life.

Zeven weken nummer 1 voor de Beatles. En we can work it out. We komen er samen wel uit. En dat klopt ook tenminste. Als jij me even laat weten wat je leuk vindt, hè, uit de jaren 60, 70 of 80... stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Je zegt, ik ga naar bed. Ik drink nog wat. Doe jij de licht uit? Oké, tot zo. Ja, het klinkt bijna filmisch, hè? Je hoort Intimiteit. Het is een nederpopklassieker van Cadans.

Het is heerlijke muziek van eigen bodem. Je hoort de cadans en intimiteit. Het NOS Journaal van 3 uur hoort straks nog na. Daarna ben ik nog 2 uur bij terug met lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Heel graag tot zo.

0: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
13: Ik ben Tom. Ik woon in Oostland aan het mooie Twisken.
14: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
15: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
16: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 3 uur.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
27: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
28: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
32: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
31: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
33: Vraag je... Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
34: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
33: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
34: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
35: De Muziekmiddag
36: met William van der Locht.

0: Het is Lady Willpower van Gary Peckett en de Union Gap uit de late jaren 60.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Ja, maar ondertussen, hè. Het liedje klinkt natuurlijk als een romantische serenade. Gaat het liedje over iets heel anders. Het gaat over een man die een meisje probeert te overtuigen om haar onschuld op te geven. Hij zingt dat haar zelfbeheersing en twijfel de zogenaamde Lady Willpower aan het verliezen is van de liefde. Ja, ja, ja. Tof dat je bent blijven luisteren naar de Muziekmiddag. Ik ben William en ook dit uur trakteer ik je op grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Straks hoor je een wat minder bekende plaat van de Steve Miller Band. Maar eerst de mannen van ABC, All of My Heart.

0: liedje gaat over het verlangen naar huis wanneer je als muzikant op tournee bent. Het is Jet the Liner van de Steve Miller Band uit 1977. Oh ja, het is wel leuk. Vorige week kreeg ik een heel leuk berichtje, een beetje cryptische omschrijving van Iris Veenstra uit Hoorn. Ze is namelijk op zoek naar een liedje gezongen door een vrouw die zingt over haar man in de ruimte en dat de telefoonverbinding met het ruimteschip wegvalt. Ja, dat kan natuurlijk maar één liedje zijn. En dat is deze van The Raw Band.
1: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

0: heb luchtgitaar staan te spelen hier in de studio. The Free, All Right Now.
1: NH.
2: Hits uit 60, 70 en 80.
1: NH.
2: De muziekmiddag.
0: De band die schreef het nummer in de kleedkamer na een werkelijk verschrikkelijk optreden. Het publiek was lauw en de band ging een beetje met de staart tussen de benen, zogezegd, van het podium af. De bassist keek de rest van de band aan in de kleedkamer en die zei: we hebben een uptempo meezinger nodig om de show mee te eindigen. En hij begon ter plekke het ritme te tikken en zong de zin All Right Now. De gitarist van de band pakte zijn gitaar en binnen een kwartier was de basis van een wereldhit gelegd. Ik neem je nu mee naar 1982. Het is de Schotse zangeres Sheena Easton met het prachtige You Could Have Been With Me.

Het liedje kreeg een tweede leven dankzij Dan Aykroyd en John Belushi in The Blues Brothers. Je hoorde het origineel van Sam and Dave, Soulman. Hey, over een half uur is het alweer zover, hè? Dan is het in één klap het begin van de zomer van 1980. Wat stond er vandaag, 46 jaar geleden, in de top 3? Je hoort de drie liedjes direct van me na het nieuws van 4 uur. Maar zover is het nog lang niet, hoor. Straks een plaat van Rob de Nijs die nooit in de hitlijst heeft gestaan. Maar eerst uit de iconische film Rocky, de band Survivor.

Het is een vertaling door Belinda Mulduik uit het Frans. Thorsten Niels van Michel Sardou. Rob de Nijs, foto van vroeger. Het gaat over ouder worden, nostalgie. En het confronteren van, met jezelf, je eigen jeugdzonde. Dit is de muziekmiddag van de A. Alle leden van deze band kwamen uit de drie stadsdelen van New York. Brooklyn, Bronx en Queens. Afgekort krijg je dan de BB&Q Band. Dit is een grootse hit. Dit is On The Beat.

Het is de band die bekend stond om een loeiharde feestelijke meezingers. Ja, en hier lieten ze nog even een heel ander geluid horen, laten we eerlijk zijn. Het is Slade en dat prachtige Far Far Away uit 1974. Ja, even terug in de tijd hoor, maar ik heb die LP nog waar het op staat. Dat was nog zo'n blauwe KTEL-LP. Dat blauwe hoes, zwarte letters, allemaal fotootjes erop. Afijn, je hebt er wel een beeld bij. En wie had die LP's niet, hè, in die tijd? Ik bedoel, het geluid was niet altijd super, maar die LP's... Ja, de trackselectie was altijd wel goed. Heb jij ook nog zo'n KTEL-LP thuis? Laat me het even weten. Muziek uit 1986 nu. Het zijn de Bengals. Die kregen hier de hulp van Prince. Het is Manic Monday.

Heerlijk toch, zo'n zondagmiddag als deze. Het is toch wel een van de meest relaxte zondige popklassiekers uit 1967. Groovin' van de Young Rascals. De toetsenist en schrijver van de band schreef dit liedje omdat hij toen smorverliefd was op zijn vriendin. Maar ja, die band was inmiddels al zo populair dat ze zowat iedere vrijdag en zaterdagnacht tot diep in de nacht moesten optreden. En de zondagmiddag was natuurlijk de enige dag waarop hij tijd voor haar had. Die zondagmiddag is natuurlijk heerlijk samen. En dan in de avond kan je natuurlijk gezellig samen naar de bioscoop. En dat brengt me dan weer bij Toontje Lager.

0: straks speelt de film zich af op 21 juni 1980. Wat stond er in de top 3? Je hoort straks van me na het nieuws van 4 uur. Heel graag tot zo.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
12: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: Ik ben Annette uit Velsen-Noord.
18: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
19: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan
20: de
19: Hoef.
20: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam-Noord.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt.
16: Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen, als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
22: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
23: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
24: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
25: voordeeluitjes.nl.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
30: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
31: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
32: Hebbes.
31: Kijk op ben.nl.
30: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
33: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
34: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
35: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
36: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
35: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
34: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
37: De muziekmiddag
38: met William van der Locht.
39: Gezellig.
38: De top 3 van
39: 21 juni
38: 1980.
39: Een oud liedje van de Four Seasons werd in een discojasje gegoten. En dat werd een enorme hit voor de Spinners.
38: Nummer 3.

0: De plaat deed vrij weinig in 1965 toen die uitkwam. Maar 15 jaar later stonden ze dan eindelijk op het erepodium. Jay and the Americans, Caramia.
1: De top 3 van
0: 21 juni
1: 1980.
0: Het was een koele, bijna herfstachtige start van de zomer. Van zomers terrasweer was op deze langste dag van het jaar dan ook nauwelijks sprake, want het werd maar 16 graden. We waren met precies 14 miljoen mensen in Nederland. En ben je jarig vandaag, dan ben je jarig met Prince William van Wales, 44 jaar. Fetja van Huet. Ray Davies van The Kings, 82 jaar. En deze week op nummer 3 van nummer 2 de Spinners. Ze hadden sinds Rubber Band Man geen hit meer weten te scoren. En waren eigenlijk al een klein beetje vergeten. En daar waren ze ineens weer met deze million seller. Op nummer 2 van nummer 1 deze week, Lips Incorporated, Funky Town. Het was die ideale plaats volgens Steven Greenberg, die het project bedacht. Een robotstem, een heerlijke discobeat en natuurlijk de krachtige stem van Cynthia Johnson zorgde ervoor dat de plaat 3 weken op nummer 1 mocht staan. En die werd deze week verdrongen door een oud plaatje dat we in 1965 met z'n allen lieten liggen. Frits Spits herontdekte het liedje en draaide Caramia van Jay and the Americans geregeld in zijn avondspits. De plaat werd opnieuw op single uitgebracht en stond daarna vrolijk 3 weken op nummer 1. Volgende week rond deze tijd hoor je een nieuwe top 3 en dan neem ik je misschien wel mee naar 1972. Uit dat jaar hoor je nu deze.

0: Ah, zeg nou eerlijk, heerlijk toch af en toe deze plaat. More Than Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: Muziekmiddag.
0: Ja, toen deze plaat eind 1984 uitkwam, deed de plaat in eerste instantie helemaal niets. Het label wilde eigenlijk al stoppen met het hele project, wilde de promotie al stopzetten. En de ommekeer kwam begin 1985 dankzij een nieuwe videoclip die in een studio in Luxemburg werd opgenomen. Met een flinke dosis rookmachines, een glittergitaar voor Dieter en de zoele blik natuurlijk van Thomas werd de clip een sensatie. De single schoot daarna als een raket omhoog. Straks in de muziekmiddag een pareltje uit de nederpopgeschiedenis. Maar eerst hoor je deze van Lou Christie.

is dan de Groningse Assense band Solution, die deze plaat op heilige grond opnam. Want ze mochten het liedje namelijk opnemen in de Abbey Road Studios. Ja, dat mag je niet zomaar natuurlijk. Je hoorde de mooie stem van Guus Willemsen. En je hoorde It's Only Just Begun. En we lieten het liedje liggen in 1980. Schande dat het niet in de hitlijsten terecht is gekomen. En want het verdiende natuurlijk absoluut een kans. Tot 5 uur hoort best uit de jaren 60, 70 en 80 in de muziekmiddag van daarna. En dit is prachtig. Het is Dusty Springfield.

0: Je hebt er misschien wel eentje hangen in de keuken of in je hal of aan de schutting. Wie zou het zeggen? Ik heb het over van die tegeltjes met de tekst. In dit huis en dan een heleboel regels, bla bla bla, je kent het wel.
1: Dit is de Muziekmiddag.
0: Met een sorry, de grootste hit, Our House. Het nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een officieel stukje Brits cultureel erfgoed. Ja, want tijdens het diamanten regeringsjubileum van Queen Elizabeth in 2012 mocht Madness het nummer live spelen tijdens een gigantisch concert. De heren deden dat op een spectaculaire locatie. Ze stonden namelijk live te spelen op het dak van Buckingham Palace. Op verzoek van Paul Dekker uit Alkmaar hoor je nu deze prachtige plaat van de Baby's op een A. Het is Isn't It Time?

Twee voor de prijs van één. Mooi Volendam stond op de ene kant. En op de andere kant deze, Als ik maar bij jou ben. Je hoorde Canyon, een echte palingsound klassieker uit de zomer van 1983. Straks in de muziekmiddag hoor je mooie muziek van een

Het is de zwoele magie van Shaidé. Je hoorde de Swedish Taboo. Het was in 1985 niet van de radio af te slaan. Het zit er allemaal op deze muziekmiddag. Dankjewel voor het luisteren. Deze is wel leuk tot slot. Je hoort hem niet meer zo vaak. Het is Smokey.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
18: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
19: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
20: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
21: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 5:00.
24: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn.
0: In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
23: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
25: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
23: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
26: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
23: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
27: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
28: Voordeeluitjes.nl.
29: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
28: Appetito.
29: Appetito.
30: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
31: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
32: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
31: Oké, we gaan.
29: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
33: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
34: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
33: Hans,
35: alleen de prijs is anders.
36: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
37: Pas op hoor, deze is heet.
38: Oeh, ja.
37: Wil er iemand nog wat drinken?
38: Ja, graag.
37: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
38: En voor mij, man?
37: En een frisje voor jou.
38: Dank je.
37: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
36: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
39: Non-stop muziek.
40: De NH Muziek Mix.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ik ben José uit Alkmaar.
9: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
10: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
11: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:00.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
9: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor 139 euro. Voordeeluitjes.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
25: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
26: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
25: Echt?
26: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
28: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
29: Get ready for the OG.
30: All y'all bitches sound looking like me.
31: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
32: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
33: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
34: Rook?
33: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
34: Nee, rook. Uit de meterkast.
32: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
33: Zo, koffie?
32: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
35: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
36: Non-stop muziek.
37: De NH Muziekmix.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Ik ben Wil uit Den Helder.
6: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
7: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Adrien uit Volendam.
9: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
13: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: vrijdag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh yeah. De muziekmiddag.
2: 1971. 1989.
0: De muziekmiddag. Lilian van der Lof.
2: 1967.

0: Ik ben Marga Visser uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 9 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als ik dat gewoon allemaal verwerkt word. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Femi en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderdorp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook